Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een nafta-kraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen, verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers, die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein

wil ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Verenigde Staten stellen 3,6 miljoen dollar, omgerekend 3,1 miljoen euro beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Frans Ton at Eric, Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of mi amigo. Radio.

0: Love is here.
1: Ja, dat is een mooie gedachte eigenlijk. Een hele goede morgen, luistervrienden. Daar zijn we weer en we gaan los. Vind je dat goed?
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días, también.
3: Guten Morgen an dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
2: Goedemorgen aan jou ook.
6: Zalshanghao, 你也是.
2: Bon dia, tu también.

0: Een hele goede morgen, zeg ik nog maar weer een keer. Hé, hey, leuk dat we samen zijn. Tot 10 uur mag ik wat leuke muziek voor je draaien. En ik heb alweer het een en ander uitgekozen. Ik hoop dat jouw favoriete plaat er ook bij is. Enfin, je gaat het vanzelf maken. Meemaken, zo mag ik het zeggen.
1: The best music all the time. Ja.
0: Nou, laat me horen dan. Ja, deze zit wel goed, hè?

0: Denk je dat je populair bent?
1: Ja.
0: Nou, dat zal allemaal wel meevallen. Ik wil in ieder geval geen movie-ster worden. Nou, op mijn leeftijd, dat gaat toch nooit meer lukken.
2: Hier is een speciaal bericht. Leather Machine is de grootste speciaalzaak in Zeeland voor leders, suède, lemmijassen en jacks. Leather Machine voor dames en heren in grote en kleine maten. Eerste etage, Papegaaistraat 14, bij de Grote Markt in Goes. Telefoon 0100-27721.
0: Papegaaistraat.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historie.

Dit zijn die zonnige plaatjes die ik vandaag voor jou heb. Hallo. Een hele goede morgen zeg ik tegen een aantal luisteraars die al van zich hebben laten horen op mijn Facebookpagina. Ah, dat vind ik altijd leuk. Dan weet ik dat ik niet alleen ben, dat jij er ook bent. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Gerard Christ. Maar ik zou er nog veel meer kunnen noemen. Oh, je wil ook jouw naam horen. Nou, vooruit dan. Dirk Antoon is er ook bij. David, Bianca, Marjolein, Clemens, natuurlijk. Franca en Thierry, Peter en José. Wie vergeet ik nu eigenlijk? Oh, Frank en Roos. Ja, die lieten vanmorgen ook al weten dat ze in Vlaanderen zitten te luisteren. Leuk. Vrienden, er staat vandaag weer heel veel te gebeuren. Luister bijvoorbeeld eens even naar dit.

0: luister maar.
1: Straks wordt het een bijzondere keukenpret. Want 52 jaar geleden, eind augustus 1974, zwegen de meeste zeezenders. Maar Radio Miamigo ging door en hield de muziek nog jarenlang levend vanaf zee.
2: Radio Miamigo.
1: Herbeleef 2 uur lang de 5 onvergetelijke zomers van Radio Miamigo. Met uit ieder jaar de 5 groepen.

0: later vandaag verschillende keren horen. Bij alle collega's natuurlijk. Oh, alleen niet bij Wim. Maar bij de rest zit ze erin, ja natuurlijk. En in het bijzonder bij een collega Joe, afijn. Dat ga je vandaag allemaal meebeleven, hier op dit station.
1: This is Golden Oldies Radio, all the time.
2: Wherever you are, whatever you do.

0: dat was een onrustige nacht, zo te horen. Ja, Lenny Koer van toen, weet je wel. En visite, daar zong ze over. Ja, ik mag vandaag weer op visite bij mijn schoonmoeder. Ze is 93 inmiddels en ze woont nu in een zorginstelling. En wij bezoeken haar natuurlijk zeer regelmatig. En daar kijkt ze naar uit.
1: De cover van de week.

0: Kijk jij ook naar B&B Vol Liefde, ja? Nou, dan weet je dat dat ook zo is, hè? You can't hurry love.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.

0: heb ik je wakker gemaakt met dit stukje muziek. Echt ondeugend van mij, hè? Ja, dat kun je aan me overlaten, hoor. Al van jongs af aan ben ik een beetje ondeugend geweest. Ja. Maar dat vind je toch niet erg?
1: Nee.
0: Sledgehammer was dat. In ook Goedemorgen. Goedemorgen zeg ik ook tegen Jean-Pierre Van Damme. En tegen Jean-Paul Maas. En tegen Patrick, ja. Patrick Verstraeten. Zelf ook DJ. De beroemde Henk Hoekstra. Heb je er wel eens van gehoord? Ja, ik heb zijn naam al eens vaker genoemd, hè, in de show. En hij houdt ook van muziek uit het heden, maar vooral uit het verleden. Nou, daar ben ik ook voor, hoor. Of anders.

Een plaat van toen die het bij Frans goed blijft doen, zal ik maar zeggen. It's All in the Game. Dat was uit 1958. Ja, het doet er niet echt toe, maar ik vond het toch even leuk om je te laten weten. Ja, ik heet ook van harte welkom bij de show Leo. Leo is een vaste luisteraar van mijn programma. En die wensen dan ook altijd goedemorgen. Ja, en als jij het leuk vindt om je naam ook te horen op de radio, dan stuur je mij een berichtje op mijn Facebookpagina of via Messenger. Of blijf luisteren gewoon.

0: is een oproep naar iedereen. Wil je je dag goed beginnen? Nou, dan doe je even je oren neerleggen. Vlak bij de speakers. En geniet je van de muziek. Listen to the music. Ja, legendarisch toch? De Doobie Brothers.
1: De sfeer van die Amigo, die is voor jou. Golden Oldies Radio.
0: Ik heb een beetje een kikker in mijn keel. Ik weet ook niet wat dat is. Ik had vannacht iets van slijm of zo. En dat hield me ook even een ogenblik wakker. Maar goed, terug naar de muziek.

0: een beetje graven in mijn geheugen. Waren dat niet Barry, Robin en Maurice? Ja. De gebroeders Gibb, oftewel de Bee Gees. Speciaal voor jullie gedraaid. Een stukje disco en ook goedemorgen. En het heette Staying Alive.
1: Voor een goede en betrouwbare gebruikte auto naar BOVAG Autobedrijf Content in Schiedam. Door inruil biedt Content regelmatig een mooie, jonge collectie occasions aan tegen betaalbare prijzen en met 3 maanden garantie. Voor een goede gebruikte wagen en betrouwbare service naar BOVAG Autobedrijf Content, Overschiezenweg 152 in Schiedam.
2: De plaat met gevoel op Golden Oldies Radio.
0: En als je een gevoelig personage bent, zoals ik dus, ja, dan doet dit nummer misschien wel iets ook met jou. Ik vind het een prachtig exemplaar. George Gallagher gaat het voor je zingen. Hij komt thuis. Tenminste, dat hoop ik voor hem. Going Home.

0: my heart going home.
1: Mr. Gallagher. En ook goedemorgen. Een snikhit, zo zou je het kunnen noemen, hè?
2: Your home for the best oldies. Golden Oldies Radio. All day, every day.

0: gaat niet alles vertellen natuurlijk. Maar dit heet in ieder geval Feel the Need in Me. We zitten in het laatste kwartier van het eerste uur. En ik kan me voorstellen dat je op dit ogenblik bij jezelf denkt... wat wordt straks de eerste plaat in het tweede uur? En daarvoor heb jij gestemd.
1: Nummer 1.

0: Een date. Zo zou je dit kunnen noemen, toch? I'll meet you at midnight. Uit de succesvolle jaren van de zeezender Mi Amigo.
1: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear. You and the MA team. Every Sunday from 8 to 8.
2: Golden Oldies Radio.
0: En wat heb ik hier? Nou, deze. Het was de hitkans van Frans van vorige week. En je weet het, dan geef ik het altijd nog een duwtje in het eerste uur van de week daarna.
3: Hey.

0: tastes like summer. And that's dangerous. Mooi, hè? Ja, James Blunt. Hier in Ook Goedemorgen. Een programma dat elke week weer te beluisteren is tussen 8 en 10. En dat betekent dat we zo dadelijk nog een uur hebben.
1: Feel the power of the greatest hits. Bringing back that classic Mi Amigo atmosphere. Every Sunday, 8 to 8.
0: Precies. Dat dus. Dit uur ga ik in ieder geval afronden met deze plaat. Wat was het een succes, hè? Voor Tavares. Houd de muziek in de lucht. Nou, dat zijn we vandaag ook van plan. Don't take away the music.

je een feestje gisteravond, dat zou natuurlijk kunnen. Ja, en dan weet ik dat je een beetje diep in het glaasje kijkt. Dat moet ook af en toe kunnen. Je vrouw was er in ieder geval heel vroeg bij. Oh, oh, oh, oh. Wat gaat dat de andere luisteraars allemaal

0: als nummer 2 in de rij. Ja, echt. En dat was dus de plaat met de meeste stemmen. Die vandaag een 2e uur van Ook Goedemorgen mocht openen. Bang, bang. Ik was er al bang voor, ja. Rob de Nijs en Bange Hart. En ik kan je vertellen dat de Pussycat Dolls het niet gered hebben. Don't you, ondanks de stem van Lonnie Blom. Sorry Lonnie, nee helaas. De anderen waren het niet met je eens. Maar de nummer 1 in die 3 rij, die heeft het wel gehaald. En daarvoor gaan we terug in de tijd.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: In 1966 was de nummer 1-1-1, ja, de Trucks. Dat was de tweede die je kon draaien. En gaan we weer stemmen voor volgende week? Ja, natuurlijk. We gaan hem eventjes op Facebook zetten. En ik laat je de fragmentjes horen.
1: Nummer 1.

0: de Mi Amigo Jeans.
1: Dit is de beste!
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben uitsluitend een historische waarde.
3: De hitkans van Frans.
4: Oh, die is mooi. Tenminste, dat vind ik. En je hoeft het niet met mij eens te zijn, hoor. De nieuwe van Friday.

0: mooi hè, Jean-Paul. Dankjewel voor jouw bericht. Wij delen het gevoel bij dit nummer. Children of the Moonlight. En ik zeg het nog maar een keer. Het is de nieuwe van de formatie Friday. Ik heb ze wel eens vaker in mijn programma gehad. En toen ook gekozen voor de hitkans van Frans.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.

0: Tremolo's. Ze namen ons even mee naar de jaren 60. We mogen dat soort plaatjes graag draaien. En ook goedemorgen, maar dat weet je, hè? De collega's, mijn radiomaatjes, zal ik maar zeggen, hebben zich vanmorgen allemaal al in een speciale app naar mij laten horen. Laten zien, mag ik dan eigenlijk wel zeggen. Zo had ik natuurlijk Ton al vroeg in de morgen eventjes in beeld. Dan daarna natuurlijk Ad. Erik heeft zich ook even laten horen. En tussen 4 en 6 ga je hem weer horen. Joe is ook van de partij.
1: Schoon.

0: 6 met Joe Wells.
1: Zo is het. En Joe heeft een speciale rubriek. Die laat ik ook horen.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Lionel Richie met...

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ik heb een probleem. Ik kan niet kiezen. Ik vind ze allebei mooi. Of fijn, ik hoef ook niet te kiezen. Dat doe jij thuis. Jij zorgt ervoor dat volgende week jouw favoriete versie te horen is bij Joe Wells.

0: tot 10 uur luister je naar Ook Goedemorgen. We zijn als het ware met een navelstreng die internet heet verbonden. Met andere woorden, you're a friend of mine. En ik vind het elke zondagmorgen weer een feestje.
1: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio.

0: Fats Domino. And I hear you knocking. Straks na dit programma. Enfin, hij zegt het zelf.
1: Straks wordt het een bijzondere keukenpret. Want 52 jaar geleden, eind augustus 1974, zwegen de meeste zeezenders. Mm-hmm. Maar Radio Miamigo ging door en hield de muziek nog jarenlang levend vanaf zee.
2: Radio Miamigo.
1: Herbeleef 2 uur lang de 5 onvergetelijke zomers van Radio Miamigo. Met uit ieder jaar de 5 groot

0: zo leuk, dat moet je meemaken.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: En
1: van harte gefeliciteerd.
0: Ja, even kijken welke Facebook vrienden van mij vandaag jarig zijn. Ja, ik hoor je denken, heb jij er vrienden? Ja, ik ben zelf ook verbaasd. Je ziet, ik ga niet met de hakken in het zand. Ik ga niet tegen je in. Ik lift mee. Dat is eigenlijk het beste. Dan ontstaat er namelijk geen discussie. En ook goedemorgen mag ik vandaag van harte feliciteren Brian Koets. Maar ook Frans van Wingerde. Ook hij is vandaag jarig. En Henry Luchtmeijer, ken je hem? Hij is 64 vandaag geworden. Ze gaan aan de taart en de drank. En het laatste natuurlijk, zoals ik altijd zeg, met mate. Dat is belangrijk. Ja, één drankje kan wel. Twee misschien ook nog wel. Dan maak het niet te gek.

0: De sportschool. Ja, Amma was dat. Een hele sympathieke gast. En die hoort ook thuis in Ook Goeiemorgen. Het weer zit vandaag allemaal niet mee. En ik hoor sommige dames al zeggen, mijn haar wil niet zitten.
1: André Long tovert zon in uw haar. Last van roos? André Long Dennen Shampoo helpt. Vraag André Long Dennen Shampoo in onbreekbare plastic flacon.

lieverd, zullen we het nog een keer met elkaar proberen? En dan voor altijd. Nou, dat was de gedachte die op een hele mooie manier werd vertolkt. Come back and stay. En daarmee was Paul Young het ogenblik in dit programma. Even rust in de tent. Even het gas eraf. Huh? Beetje bijkomen. In het tweede jaar van de succesvolle zeezender Mia Mika was dit een succes. Rod Stewart is

0: even dan maar toe. Je hebt thuis meegezongen. En daar leent dit plaatje zich ook voor. Ja, over kommer en kwel kun je hele mooie plaatjes maken. I don't wanna talk about it. Dat was Rod. Nou ja, Rod Stewart, dat bedoel ik.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: een stukje reggae in Ook Goeiemorgen. Bij dat soort muziek denk ik altijd, zo brengen we het zonnetje bij je thuis. Heb jij datzelfde gevoel? In het nu natuurlijk, maar misschien straks ook in Another Life.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.

0: ongeveer 10 minuten te gaan met op. Goedemorgen, dan ben jij aan de beurt. En ik zie dat je je 5 lijstjes al bij je in de hand hebt. Ja, de 5 top 5'jes uit 1974, 75, 76, 77 en natuurlijk ook uit 78. Het jaar dat jij in Playa de Aro de programma's mocht maken voor Mi Amigo.
1: The Golden Mi Amigo Sound. Every Sunday, 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
2: Remember
3: Mi Amigo
2: 1964.

kan er nog twee draaien vandaag en ook goedemorgen. En deze wil ik in ieder geval laten passeren. Nog een stukje Motown in de show. Ja, de Four Tops zijn hier. Met een grote hit. Don't Walk Away. Ik zeg don't walk away.

0: zal ik je vast vertellen wat de eerste wordt in het volgende uur?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat moet een verrassing blijven, hè, Tom?
1: Tuurlijk.
0: Ik ga rustig eindigen. Volgende week kan ik wel weer gas geven in mijn programma ook Goedemorgen. Ik ga je bedanken voor het luisteren hier bij Golden Oldies Radio. En ik hoop je volgende week natuurlijk weer te treffen. Oh, en vergeet niet te stemmen op de 3 fragmentjes. Volgende week hoor je dan de plaat met de meeste.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijk ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder om het getuige op zich te melden. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en 1 ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma.

was een van de belangrijkste punten in het nieuws van deze week. Het overlijden van Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. En dat feit kon ik als grote Dolly-fan natuurlijk niet zomaar aan ons laten voorbijgaan. Je hoorde Baby I'm Burning uit het eerste jaar van Keukenpret, 1978. En wat er ook voorbij is, dat is het ontbijt van deze ochtend. Samen met Frans van der Drift.

0: En nu mag je raden wie er de vaatwas mag doen tussen nu en 12 uur.
1: Jan Schippers.
0: En die heeft leuke muziekjes voor je klaargezet om te draaien in...
1: Keukenbrett.
0: Het zijn niet alleen leuke liedjes, het zijn ook historische liedjes vandaag. Vooral omdat eind augustus, meer bepaald morgen, de 31ste... wordt overal, zowat in de Benelux, de dag herdacht waarop in 1974... de meeste zeezenders hun uitzendingen moesten staken. Op één uitzondering na. Radio Mi Amigo. Die zou daarna nog zorgen voor 5 prachtige muzikale jaren vol onsterfelijke zomerhits.

0: Het strijdlied van de Britse zeezenders in de jaren 60. Wat je nu hoorde was een cover van de Belgische groep Trinity uit 1977. We love the pirate stations.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. This is

5 jaar zomerhits van Radio Mi Amigo. Je hoort de top 5 van elke zomer, van 1974 tot 1978, nog tot 12 uur in Keukenpret. Op nummer 5 in 1974 stond Earth and Fire, Love of Life.

0: 31 augustus 1974. Het is eigenlijk een magische datum in de radiogeschiedenis van de Benelux. Heel veel radiozenders zouden verdwijnen. Op één na. If you go away. Radio Miamigo zou nog zorgen voor 5 mooie muzikale zomers.
1: De Miamigo zomer van 74. Good time.

dan de absolute zomerhit van 1974. De Rubettes. En als je wil, zing dan maar lekker mee. Tenminste als je zo hoog kan als Paul da Vinci. Hier zijn ze met Sugar Baby Love.

0: Dat was de absolute zomerhit van 52 jaar geleden. The Robots met Sugar Baby Love.
1: Keukenclub. Met Ton Schipper. Het vertrouwde geluid van Mi Amigo Radio.

Mezzo. Vooral leren we de zomertop 5 van 1975 op je loslaten. De tipper van vorige week, Sam Smith, Constant Companion.

meest swingende muziekblad van de Benelux is Joepie natuurlijk. Want Joepie biedt je niet alleen al het binnen- en buitenlandse shownieuws. Joepie brengt je bovendien twee unieke superposters, stickers, gezellige wedstrijden waar nog waardevolle prijzen mee te winnen zijn ook, een rubriek voor je hartsproblemen, een correspondentiehoekje en nog veel meer. Joepie, om de 14 dagen bij je.

0: komt weer helemaal terug. Die zomer van 1975, als je dit liedje hoort. Tenminste, voor al wie het toen heeft meegemaakt. Afrique Simone en Ramaya. En op nummer 4 in de zomertop 5 van 1975... vinden we een groep die je dus straks zal horen met de nummer 1 van 1974. De Rubettes. Voor D.O.D.
1: De Miamigo zomer van 75.
2: Nummer 4.

0: Aqua. Op nummer 3 in de zomer van 1975. SOS.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Lionel Richie met Stella.

0: nummer 2 in de zomer van 1975. Een van de liedjes die ook vaak werden aangevraagd in het verzoekplatenprogramma De Jukebox op Radio Mi Amigo. Trouwens, net zoals dit liedje van Tammy Wynette.
1: De Mi Amigo zomer van 75. Number.

0: Dat was hem, de zomertop 5 van 1975. Dadelijk die van 1976.
1: Goeiemorgen. Kirk en Pratt with Ton Skipper.
0: Eerst een intermezzo, een nieuwe single van Usher, Stop the Wedding.
2: Nieuw.

zoals ik vandaag al eerder heb aangehaald. De jaren 70 waren ook topjaren voor ABBA. Dit liedje was hun allergrootste succes. Je zou hem hier dus vandaag op nummer 1 verwachten. Maar de single werd pas gereleased op het einde van de zomer. Nog net op tijd voor een nummer 5.

0: de Dancing Queen van ABBA. We gaan dadelijk verder dansen, al gaan we wel het ritme eerst veranderen. Het wordt een ballad.
1: De zomer.
2: Zomer van 76.
3: This has got to be the saddest day of my life.
0: Een zomerhit van de Manhattans op.
4: Nummer 4.
3: I called you here today

Kiss and Say Goodbye. Zij staan op nummer 4 in de zomertop 5 van 1976. We gaan straks verder luisteren naar deze top 5. Maar eerst het nieuws van 11 uur, het weer en het verkeer. En daarna is Keukenpret uiteraard weer bij je terug. Tot 12 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer open gegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De tune van een beroemde radiozender. Ik ben nu al de hele dag aan het verkondigen dat Radio Mi Amigo de enige zeezender is die na 31 augustus 1974 verder ging. Ja, er was nog een andere zender natuurlijk, maar geen Benelux-zender. Het was een Britse zender van op dezelfde boot. Dat was Radio Caroline.

0: Bonjour.
1: Buen día.
0: Guten Morgen.
2: Goedemorgen.
3: Voor we verder gaan met de zomerhits van Miamico, eerst nog Dolly Parton. Je zult haar nog vaker horen vandaag, ook bij de collega's van het ME-team. Dit is uit 1978.

0: Wat heb ik dit liedje toch vaak gedraaid. In het eerste jaar van Keukenpret was in 1978. Dolly Parton, Here You Come Again.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Nieuw van K-Tel. 40 all-time greatest hits op 2 stereo. Opeens door originele artiesten zoals Shock and Blue. I'm your Venus. The T-Set. My Bellamy. Creedence Clearwater Revival. Mama's and the Papa's. Monday, Monday. Scott McKenzie. San Francisco. The Cats. Mama, let's dance all the Beach Boys. Verder de George Baker Selection, Hollies, Zombies, Christie, Supremes, Deep Purple, Fleetwood Mac en vele, vele anderen. K-Tel's 40 all-time greatest hits. 40 originele artiesten op 2 schitterende stereo-LP's voor slechts 27,50 €. Ook op 8-track en muziekassetten. Vraag naar K-Tel's nieuwe dubbel-LP, 40 all-time greatest hits.

0: De Mi Amigo zomer van 76.
1: Nummer 3.
2: We waren voor het nieuws van 11 uur al begonnen met de top 5 van 1976. De nummers 5 en 4 hebben we al gehad. En nu Jesse Green op 3.

0: Een dikke, vette Mi Amigo hit uit 1976. Jesse Green, Nice and Slow. En Slow We Go, zometeen met Sutherland Brothers and Quiver.
1: De zomer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Een prachtige single, The Arms of Mary.
2: You're listening to the top 5 of the Mi Amigo Summer of 1976.

0: reggae was een heel populair genre in de jaren 70. En ook Smokey was bijzonder populair. Tja, en als je die allebei combineert, dan kom je uit op dit resultaat. It's Your Life.
1: Nummer 4.

0: als je nu pas afstemt, welkom. Fijn dat je luistert naar Keukenpret. Vandaag behandelen we de zomers van Miamigo. Vijf fantastische zomers die ook heel mooie zomerhits opleverden. En die draai ik vandaag allemaal in de vijf top vijf's van elk jaar. Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum.
1: Steamer on chewing gum, steamer on... Smaakt heel lang lekker. En de beat goes on and
2: on and on and on. Alsof het nooit is weggeweest. Dit is Ton Schipper. Keukenpret. Een veilig gevoel. The
0: summer of 1977. Zomerser dan dit kan het niet worden, denk ik. The Internationals, Young and in Love.

0: populairste Mi Amigo zomerhit in 1977. Boney M. met Ma Baker. En welke de populairste was, dat hoor je zo meteen.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: Schipper.
1: Even opnieuw een kort intermezzo vooraleer we gaan beginnen aan de zomertop 5 van 1978. De tipper van deze week is voor rekening van een oude bekende, Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox.

0: je al die zomerhits hoort, dan krijg je toch opnieuw zin om nog eens een stevig feestje te bouwen? Vind je niet?
1: Mia Amigo Toons.
2: This is the top 5 of the Mi Amigo Summer of 1978. Number

Everybody's Having Fun. Ik hoop vooral dat jij ook veel plezier hebt beleefd aan de zomerhits van Mi Amigo tijdens de afgelopen 2 uur. Vrienden, het zit er bijna op. Voor vandaag toch. Ik kan je nog 1 zomerhit laten horen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAMP wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevroor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan slechts een paar files, waaronder eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen is het oponthoud 10 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Bij Barneveld nu 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd voor 18 jaar en ouder. Vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's. Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.

0: Parton. Ze zat vorige week nog in het programma met Here You Come Again. En kijk eens aan, daarnet kreeg je nog bij Frans Jolien en nog een keertje Here You Come Again bij Tom. En wij kozen voor het grootste succes van Dolly. Althans, dat ze zelf zingt, want ze heeft nog een groter succes. Maar dat zingt ze zelf niet. Maar ze heeft wel de credits ervoor. Welkom, we zijn weer vertrokken.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo. Miamigo.
2: Vrouwelijke DJ's opgelet. De discotheek Pasha in Playa de Aro zoekt een vrouwelijke DJ. En organiseert in verband hiermee een wedstrijd voor vrouwelijke DJ's op zaterdagavond 10 mei in de Tiffany's in Scheveningen. De winnares van deze avond gaat gratis naar Spanje om haar nieuwe werkgelegenheid te bekijken. Zorg ook dat u erbij bent op zaterdagavond 10 mei in de Tiffany's in Scheveningen.

0: country boy, yeah!
1: Thank God I'm a country boy. Dat was hem nog een keertje. Don Denver hier in Zoutwater. Zit je een beetje op je gemak? Heb je je aperootje bij je? Ja, ik heb er hier ook eentje klaarstaan. We kunnen misschien chingen op wat mag. Of gewoon op het einde van de vakantie. Ja, eindelijk. Ouders weer gelukkig. Grootouders weer gelukkig. Het klein grut naar school. Of is dat anders?
2: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Blamink. No va.

Je hoeft geen nare gedachten te krijgen, hoor. Nee, ik heb 8 kleinkinderen en ik ben altijd even blij als ik ze zie komen. Misschien ook af en toe wel eens als ze gaan, maar dat... Nee, nu dwaal ik weer af. Misschien vind je dat wel leuk. Even vertellen dat ik ook wel een heel vriendelijke grootvader ben.

Jultje met de regia's, Julio Iglesias nog een keertje hier bij Golden Oldies Radio. En je kreeg meteen Starry Night, het verhaal van Vincent van Gogh. Maar dat verhaal ken je ongetwijfeld.

Jean-Pierre die laat weten dat hij wel een glaasje champagne lust. Wel, Jean-Pierre, ik ook. En mijn favoriete champagne is er eentje uit Bar-sur-Aube. Dat is onder Troyes in Frankrijk. In Bar-sur-Aube kun je dus de Gautier champagne halen, betalen, meenemen, drinken, proeven, wat je maar wil. Het is echt heel lekker. Dus mocht je eraan twijfelen, je weet meteen wat ik verkies. In elk geval, gezondheid. Oh, man,

0: maar niet te veel reclame maken, zeker. En al zeker niet voor alcoholische dranken, want de waakhond heeft dat niet zo graag. Drink jij ook graag eens? Laat het maar gerust eens weten, hoor, wat jij verkiest als apéro. Dan gaan we het er misschien eens over hebben.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec Atvlam.

we gingen een keer voor de live versie van L'Aventura. Dat was nog Stone en Chardin. Ja, dat was Eric Chardin, maar ik weet niet hoe zij noemde Stone. Moet ik eens opzoeken voor je. Of misschien weet je het zelf wel. En dan zeg je, laat maar jongen, we weten het.

Brian Mitchell. In zijn latere periode bleef hij toch nog wel eens 3 weken hangen op de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. Van

ingerichte popsong die breed aansloeg. Guy Mitchell scoorde hiermee zijn grootste late hit, moet ik er telkens bij vertellen. Hij kwam op 9 november 1959 op de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. Bleef daar 3 weken hangen, dat is dus tot de 29ste november. Voor mensen die graag uitrekenen hoe de dagen zich tot de week verhouden, de week tot de maanden tot het jaar. Ja, ja, ja. Je begrijpt me al wel hoe ver we kunnen gaan als het nodig is. Het is niet nodig, zeker. Dacht het al.

Je weet op zondag dat de amigos wel eens verder doorgaan, hè, dan zomaar even in onze gouden periode 70-80 blijven hangen. Nee hoor, we durven wel eens naar heden te dagen komen. En dat doen we meestal bijvoorbeeld in zoutwater in het Caroline Moment met een longplaying, een track uit een cd die niet op single is uitgekomen. Bestaat dat eigenlijk nog, singles? Nee, tegenwoordig is dat een track.

is niet uit Petals, het is uit Petal. Dat is de CD waaruit, of de longplaying waaruit we dit nummer kozen in ons Caroline Moment. Wat vind je er zelf van? Of heb je zelf ook een idee? Zoals vorige week kregen we er zo eentje binnen. Wil je zelf ook eens een track uit een minder gekende CD horen in Zoutwater? Laat het ons weten via de normale kanalen of via de socials. Zo heet dat toch allemaal, hè? Die dingen waar je asociaal op bent, dat heet dan de socials. Het is ook eens iets om over na te denken.

Ja, zo is het. Hè. Zo zal het ook weer zijn de komende weken en maanden. Dan zitten we weer in Nederland of in Vlaanderen. En hebben we de regen weer op ons dak. Ja, maar het is nodig. Hè. Dat is goed voor het gras en de sla, zeggen we altijd. Wat die sla erbij komt, geen flauw idee. Maar het was nog een keertje de zoutwaterhittip van vorige week. Straks krijg je een spiksplinternieuwe die we voor je hebben uitgekozen. En ik hoop dat je ervan geniet. Net als deze prachtige van Fleetwood Mac.

Vergeten Pareltje, een nummertje dat Kris Kristoffersen schreef voor Johnny Cash. Maar hij heeft het zelf ook eens gezongen, deze Sunday Morning Coming Down. Of hoe het is om op te staan met een kater van hier tot in Tokio. Wij komen dat uiteraard nooit tegen. Jij niet en ik niet, hè? Nee. Ik nodig je uit voor deel 2, zo dadelijk na nieuws en weer. Tot zo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd voor 18 jaar.

0: elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.
1: Ik mag het hopen. Het is een iets minder gekend nummer, maar ik wilde het er toch even bij nemen, omdat het van 2011 is. Dolly die bleef gaan. En hoe?

0: zingen bij de start van dit tweede uur. Even de moderne toeren met Dolly Parton en Shine Like the Sun. Wat ze ook steeds deed. Ze was altijd een zonnige verschijning. Straks bij Erik krijg je nog een keertje You Are. Ook zo'n prachtnummer. Maar dat is voor straks. Eerst zullen we nog een uurtje met mij moeten doen.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo.
2: Ad Vlaming!
1: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
4: Mijn vrouw en ik hebben jarenlang gedroomd van een heerlijke zonnevakantie. En van de jaloerse blikken van de buren als we lekker bruin gebrand thuis zouden komen. Maar tot voor kort is het altijd een droom gebleven. Na 2 uur zon zagen we eruit als verse kreeft. Fixobrun heeft onze dromen nu waargemaakt. Fixobrun, dat moet u leren kennen. Fixobrun maakt u 2 maal zo snel bruin. Fixobrun is totaal ongevaarlijk. En met Fixobrun blijft u veel langer bruin. Fixobrun zelfs voor hopeloze gevallen. Fixobrun, de ondergang van de roodhuiden.
1: Ad Vlaming.
0: Neem het van mij aan, Norbert had eerder een studiokleur. Dus een beetje bleker dan dat altijd bruine gezicht. Love.

0: een graag geziene gast bij de Amigo Spring te regelmatig is binnen bij onze Erik. Deze John Paul Young, Love is in the Air uit die gouden jaren 70. Dat is trouwens de periode waar het meest in rondtoeven hier in Zoutwater. Ik maak ook geen uitzondering voor deze van de Eagles. Vind je nog een beetje fijn? Anders laat het maar weten. Hè?
1: Elke zondag van 12 tot 2.

0: Casey en de Sunshine Band, die hadden hun boogie boogie shoes aan. En als je die aan hebt, dan moet je wel dansen. Dan kun je toch niet blijven stilstaan, nee toch? Hoe zit het aan tafel daar? Zit je een beetje op je gemak? Wij gaan het nog eens wat rustiger aandoen. Dat doen we met Julien Clerc.
1: Chaque dimanche,

Zo kalm was het nu ook weer niet met Julien Clerc, maar het was wel il voulait que je l'appelle Venise. Je kunt misschien ook eens zeggen, ik wil dat je me Brugge noemt of zo. Wat denk je? Zou dat aanslaan? Waarschijnlijk niet, hè, want het is wel een mooie pick-up line. Nu is van de andere kant bekeken. Wat heb ik nog voor u bekeken? Zo dadelijk is hier onze muziekpauze weer. En dit keer heeft hij het over Bonnie Tyler. Nogal een van die grootheden die ons is ontvallen dit jaar. We gaan naar een klassieker van haar met een klein woordje uitleg. Maar eerst deze van Rod Stewart.

0: Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Vandaag gaan we terug naar 1983. Naar een nummer dat je meteen herkent vanaf de eerste noot. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Het lied werd geschreven en geproduceerd door Jim Steinman. En groeide uit tot een van de grootste power ballads ooit gemaakt. Met haar kenmerkende rauwe stem zong Tyler zich meteen naar de nummer 1 in zowel Amerika als Groot-Brittannië. Het stond op haar album Faster Than the Speed of Night en verscheen op single bij Columbia Records. Het nummer klinkt vandaag extra speciaal, want begin juli overleed Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd na een moeilijke periode met gezondheidsproblemen. De muziekwereld nam afscheid van een unieke stem, maar dit lied blijft voor altijd verder leven. Dus zet het geluid maar wat luider. Bonnie Tyler, The Total Eclipse of the Heart.

The Total Eclipse of the Heart, de Power Ballad van 1983 en vele jaren daarna, nog tot nu. Hè. Ook Bonnie is ons ontvallen. Ja, het is een zwaar jaar voor de grote sterren geweest. Volgende week heeft Leo alweer een nieuw nummer voor ons klaar. Daar mag je op rekenen met de nodige info erbij. Leo Kenis in zijn rubriek Abemus Papam volgende week terug in Zouten.

Seger and the Silver Bullet Band and you're still the band. Ja, och jongens. Ja, het is zondagmiddag, het mag wel een keertje heen. Dus Bob Seger and the Silver Bullet Band. Helemaal dus met You're Still the Same. Dat hopen we tenminste, hè. Jij bent nog steeds dezelfde. Ik ben nog steeds dezelfde. Dus samen gaan we er helemaal voor. Zo dadelijk met onze Mi Amigo Top 50. Na dit.

0: nummer 5.
1: Nummer 5, daar zijn we meteen aan toe. En ik ga je meteen ook vertellen wat die doet. In een 7e weeknotering steeg die van 9 naar 5 op die 1 september 1974 in onze Mi Amigo Top 50 voor deze week.

0: elke week ook hier in Zoutwater overlopen we de Miamigo Top 50 van die week.
1: De Miamigo Top 50.
2: Nummer 4.
0: En die nummer 4 die stond vorige week nog op 1. Dat had je al meteen door bij de eerste klanken. In een achtste week zakt Dalida.

Je kunt niet eeuwig op de eerste plaats blijven staan. En dat is ook zo voor het verhaal van Gigi Lamoroso. Dalida in die achtste week dus getuimeld naar een vierde plaats.

0: van de weg timmeren. Hè? In zijn zesde week stijgt hij nog een keertje. Van 4 naar 3. Papa was a poor man van Jack Jersey. Maakt u klaar om er eentje die nog langer genoteerd staat. 10 weken nu al in onze Miami Goal Top 40 van 1 september 1974. En die stijgt ook van 3 naar 2. Wie zou dat kunnen zijn?
1: De sfeer van Miamigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Nummer 2.
0: Onder het motto Brugge boven is dit stadgenoot Ricky Gordon.

0: slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
1: Oké. Okay.
0: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
2: Nummer 1.
3: Now this here is the story of

0: Daarnet in een tiende week van 3 naar 2 gestegen. Such a Night van Ricky Gordon. En van 2 naar 1 nog een stijger. En dat in een vijfde week. Dat is voor de nieuwste van Mutt met hun Rocket. En die Rocket die is er ook weer vandaag met zijn origineel of the cover. Joe, het is aan jou.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Lionel Richie met

Het is een soort van een medley geworden. En nu een medley met twee nummers. Dat is meer dan voldoende voor Tamara en Tom. En dit prachtige dorst in de smissen. Dorst zullen we inderdaad wel hebben. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je ook een beetje hebt genoten van zoutwater. Zo dadelijk gaan we hier met de amigos uiteraard een stapje verder. En dat doen we met Mat de Hoepel en de Young Dudes. Dat is het eerste nummer die je te horen krijgt straks bij Erik in Pop Express. Daarna nog Joels en Wim van Egmond. Ik ben er graag volgende week weer terug voor een nieuwe aflevering van Zoutwater.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte auto vielen bij Hilversum Noord op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Baarn ongeveer 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. En verder vielen op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terwegseplein en knooppunt Ridderkerk, 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hey, je wordt weer aangesproken vandaag. Ja. Al die young dudes, ja, ze zijn weer allemaal paraat om zondagmiddag. Ja, voor de sfeer van Miami Golden Gonsen dag via Golden Oldies Radio. Je hoort een mat roepen met al die young dudes.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En daarvoor gaan we terug naar de jaren. De mooie jaar van Bob Seger en de Silver Bullet Band. In het volgend uur hoor je Still the Same.

Paperlace was dat met The Night Chicago Died. Ja, goedemiddag. Ja, dat is ook alweer een tijd geleden. De plaatje werd rot gedraaid in de jaren 70 en je hoorde hem vandaag hier richting een Pop Express. Het is zondag 30 augustus, dus het is ongeveer 22 graden in Vlaanderen. En in het noorden van Nederland, een paar graadjes minder, maar dat kan de pret niet deren natuurlijk. Oh, dit programma kan natuurlijk niet starten zonder een dankwoordje aan de collega's. Ja, Frans van der Drift, goedemorgen. Die staat altijd zo vroeg op. En Ton Schipper de keuken in met keukenpret en Ad Vlaming zo net met zijn voeten in het zoutwater. En straks hebben we natuurlijk Joe Wells en Wim van Egmond. En in Pop Express een bijdrage van Johan Vermeer natuurlijk met zijn lievelingen. Heb ik alles gezegd? Ik denk het wel. Oh ja,

0: goed vertrokken tot 4 uur. We kregen de hulp van de Whispers met Up On, Soul Pop Express 2.
1: It's the chewing gum that makes chewing fun. Chick-chick-chicklets.
2: Kou je fris en voel je fijn met chicklets.
1: Chick-chick-chicklets.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: helemaal uitgedraaid. Jawel, die Claude Barzotti. Het was een Belg en had een hit in 1983 met Je pense à vous, madame. En wij denken wel elke zondag terug opnieuw aan jullie. Het is een beetje magisch elke zondag, de sfeer van Mi Amigo. En daarvoor gaan we dikwijls naar de jaren 70 natuurlijk terug. En een van de favoriete groepen, nou dat zijn toch wel die Three Degrees. En die hoor je regelmatig in Pop Express. Nu met Magic in the Air.
1: Golden Oldies Radio.

Ja, het is een beetje de ziekte van de eeuw, denk ik dan, in de maatschappij. So this one. Een beetje nu, ja, eigenaardig, maar dat hoeft allemaal niet zo te zijn. Ik dacht, laat ik eens een ander plaatje draaien. En ik dacht, zou ik het wel durven een plaat te draaien van Def Leppard? Je hoort het met Fooling.

Scheuren met die gitaar en headbangen. Ja. Bij Mi Amigo hebben ze het zo niet voor headbangen, want de meeste hier bij de collega's zijn kaal. Ik ga daar verder niks over zeggen. Nee, dat doen we niet. Wat we wel doen, gaan we kijken naar een artiest die we weer in de belangstelling zetten. En daarvoor gaan we naar Tennessee, want daar werd geboren op 19 januari 1946. Een Amerikaanse country-zangeres. En ze was niet alleen een zangeres, maar ook singer-songwriter en actrice. Ja, ze was het vierde kind in een gezin van 12 kinderen. Ze groeide op in een arme familie op de tabaksboerderij van haar vader in Great Smoky Mountains bij Locust Ridge in Tennessee. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze op de televisie in Knoxville. En een jaar later nam ze haar eerste album op bij Gold Band Records. Dat is een klein lokaal platenlabel. Ook trad ze op in de Grand Ole Opry. Tevens uitgezonden via de radio trouwens. De dag nadat ze in 64 haar school had afgerond, vertrok ze naar Nashville. Ach, ze startte haar carrière als zangeres bij een lokale radio- en televisiestation in het oosten van Tennessee. En ze verhuisde naar Nashville in het midden van de jaren 60. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner. Die haar vroeg om bij hem in de Porter Wagoner Show te komen. Hier bleef ze zowat 7 jaar en in duetten werden beroemd. En begin jaren 70 overschaduwde, zei Porter. En in 74 vertrok ze om zich volledig op haar solo-carrière te richten. Over haar vertrek schreef ze toen I Will Always Love You, dat een van haar grootste hits werd en later werd gecoverd door Whitney Houston. Ja, het ligt een beetje natuurlijk in de lijn van de gebeurtenissen van deze week. Amigos, ik neem je nu mee naar 1983, naar een hit van Dolly Parton. Het was actueel vandaag bij de Sfeermakers en ik heb gekozen voor het plaatje You Are.

Ja, zo druk het eind aan de hemelpoort moet ik zeggen. Dolly Parton is overleden vorige week en zoals u weet... overleed aan kanker en daarom draaien we speciaal heel de dag hier bij Mi Amigo. Plaatjes van haar. We gaan naar de

Jan zat eigenlijk, nou, ze is geboren in New York in Amerika. Het is een Amerikaanse zangeres eigenlijk. En ja, ze trad voornamelijk op in jazzclubs. Zo was dat. Ja, dat dachten met Steven Tintin.

0: Ja, het plaatje werd al uitgebracht in 82, maar in 85 opnieuw. En toen was het een succes voor Stephen Duffy. Wie was die eigenlijk? Hij was eigenlijk medestarter, medeoprichter en zanger en bassist van Duran Duran. Waar gaan wij naartoe? Naar de Antwerpse haven.
1: Schoon.

0: Ja, ik zal het nooit meer vergeten, 1978. Bino Bamaleone. Het was een echte floor filler, zo moet ik het zeggen. Het was trouwens ook het jaar dat ik voor de eerste maal meeging met zo'n discobar. Ja, dat was toen met toch wel een installatie van 6 meter lang. Dat was erg gezien in die tijd. En dat Italiaans, dat is altijd zo'n beetje vakantie nemen natuurlijk. Dat is ook lekker hier op zondagmiddag.
1: Via Vigo.
0: En nu met Larry Saunders.

0: Ja, ik denk het ook. De zomer is een beetje voorbij, maar ik denk in het najaar dan vliegen we wel eens een paar keer op uit. Je hoort wel, Larry Saunders.
1: Pussycat presenteert 22 hits op de LP Baby Love. Met daarop onder meer de Supremes.

0: New Orleans.
1: The Mamas and the Papas. LP Baby Love op het Pussycat label. Er is maar één hoes en dat is de hoes met de poes. Vraag naar de LP Baby Love op het Pussycat label.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: amigo.
1: Ja, we zijn zo blij. Het eerste gedeelte van Pop Express is voorbij. Maar ja, na 3 uur komen we terug natuurlijk. Na het nieuws, het weer en het verkeer. En dan doen we nog een uurtje. Maar eerst Orleans met Dance With Me. Tot straks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasuku toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem ongeveer 15 minuten. De file begint bij knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Deze onverwoestbare praten hoor je in het volgend uur.
1: Golden Oldies Radio.
2: De sfeer zoals Mi Amigo.
3: In begin de jaren 80 had je de Neue Deutsche Welle en

0: Oh, dat waren de jaren 70. Zijn we nu klaar dan of wat? Ja, we zijn klaar.
1: Goedemiddag.
0: Ja! Ja, ze toeren tegenwoordig in België rond hier juist Sparks. Dat is ook weer een tijdje geleden met de jaren 70. Hey, goedemiddag, welkom. Dit is het tweede gedeelte van Pop Express.
1: Mi amigo.
0: Ja, elke keer op zondag tussen 2 en 4.

0: Sons of Robin Stone was dat. En waar is ze dan naartoe? Weet je waar? Ze zit gewoon achter haar naaimachine.
1: Al meer dan 100 jaar maakt Köhler naaimachines. En er zijn nog mensen die op zo'n hele oude Köhler naaimachine werken. Köhler heeft in die 100 jaar hard gewerkt aan het nog meer perfectioneren van haar product. En dat is gelukt. Kijkt u maar eens bij uw naaimachinewinkelier. Köhler, oerdegelijk en betrouwbaar. Uw kleindochter zal er nog plezier van hebben.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Take That Look Off Your Face. Aan wie moet ik dan denken? Aan Joe Bells. En gelukkig is het radio, dan zie je dat allemaal niet. Het nummer kwam uit 1978. Het werd geschreven door Andrew Lloyd Webber. En werd in 80 een hit voor die knappe stem van Marty Webb. Take That Look Off Your Face. Nu gaan we lekker gezellig luisteren naar Air Supply.

Ja, en via de socials kan je zien dat ze nog steeds optreden, die jongens van Air Supply. Je hoort ze met Even the Nights Are Better. Maar die jongens, die hadden nog andere hits.

0: Dynamite van Mutt in 1974. Ja, toen was er nog lekker sfeer natuurlijk. En over sfeer gesproken, die hebben we straks om 4 uur ook.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Lionel Richie met Stuck.

0: Chico DeBart met Talk to Me. Maar niet te veel, want de mensen hebben liever muziek op de radio. Ja, zo is dat. Maar met dit muziekje is er een uitzondering natuurlijk. Want we gaan weer iemand of groep of zanger zoals Lust in de belangstelling zetten. En dat doen we deze keer niet anders. Want we gaan naar een Amerikaanse rhythm and blues groep die in 1976 een wereldhit scoorde. In 1962 werden ze opgericht in Jersey City in New Jersey door George Smith, Edward Bivins, Winfred Lovett, Kenny Kelly en Richard Taylor. Hun eerste single For the Very First Time verscheen in 1964 bij Carnival Records uit Newark. En in 1970 stierf de leadzanger George Smith aan hersenkanker. Hij werd dan vervangen door Gerald Alston. En in 1973 tekende de groep bij Columbia Records. En dan een internationale doorbraak die volgde in de zomer van 1976 met het album The Manhattans en vooral de ballad Kiss and Say Goodbye. In 1980 scoorden ze nog een top 5 hit in de Verenigde Staten met Shining Star. Ja, ik heb het een beetje verklapt natuurlijk. Beste amigos, we gaan naar de zomer van 76 met The Manhattans en Kiss and Say Goodbye.
1: Hey amigo!
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

zo ging dat. Kiss and Say Goodbye mag je letterlijk wel zeggen, want de zanger Gerald die verliet de groep in 1988 om dan later in de eind jaren 90 terug te gaan optreden onder de naam The Manhattans. En daarna, tussen 1999 en 2008, dan brachten ze nog een paar LP's uit. Mooi is dat, hè? Ja. Mi Amigo Radio. Ja, je vraagt je soms af, wat is er van gebeurd met een... We zoeken dat dan

0: Ja, het was een populaire tune in de jaren 70, die van McCoy met Hassel. Ja, dat was ook wel zo.
1: Opie, ja. Spaghetti maken.
0: Spaghetti maken, ja, dat kunnen we doen na 4 uur dan. Maar opgelet, want de vorige keer, dan gooi je al die spaghetti-spriet in het rond. Ja, dat heb ik wel gezien. Ik zou je gaan. Dit is Spider-Man Again.

0: Spider, Murphy Gang. De jongens hadden een groot hit met Scandal in Sperbezerk. Maar dit nummer hoor je helaas nooit meer op de radio. Ja, piep. Ik zou niet gaan. Wat wij ook bekijken, dat is, of van houden, dat is het mooie zeezicht.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond

0: Ja, ik kreeg de tip van de week om André Hazes te draaien met een ander nummer, met dit nummer onder andere. Blijf bij mij en blijf bij ons. Dat is de bedoeling van elke zondag hier bij de Sfeermakers.
1: Ja,
0: zo is dat. Oh. Ho, ho, ho, ho. Ik ga lekker vooruit hier op een zondag. Dat is waar. The Mighty Clouds of Joy. Dat is de volgende groep.

0: Ja, kom maar op deze naam van de groep. The Mighty Clouds of Joy. Over Mighty gesproken. Straks om 4 uur. The Mighty Joe Wells.
1: Buongiorno. Oran soda, lemon soda.
2: Dat is de meest zuivere Italiaanse vruchtdrank vol zonnige levensvreugde.
1: Oran soda, lemon soda.
2: Zit boordevol met sappige Siciliaanse appelsine en citroensap. Wanneer zegt u tegen oran soda, lemon soda?
1: Salute!
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

Dankjewel. Zo is dat ook. Ja, we zijn er vandoor. Dat moet ik ook gaan zeggen. Want Joe Wells wordt een beetje ongeduldig. Ik heb alvast een hele grote stoel neergezet. Heeft eigenlijk wat stabiliteit nodig. Dit was Pop Express. Graag tot volgende week.

0: ¡Ay, ripégate! ¡Dámelo! ¡Ahora! ¡Más! ¡Más! ¡No tengas miedo!
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasoukou toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Elke zondag van 8 tot 8.
4: Het is zomer. Ja, zomer.
3: De sfeer van Mi Amigo. Met Frans, Tom, Ad

0: Landschip met Joe Wells. Gezellig!
1: Lieve luisteraars, hartelijk welkom in deze nieuwe aflevering van Schoonschip met Joe Wells op deze laatste zondag van de maand augustus. En vandaag hebben we natuurlijk heel veel aandacht besteed al een hele dag lang aan het overlijden van Dolly Parton. Zij is vandaag ook in mijn programma de rode draad, zoals wij dat zeggen. En niet alleen in mijn programma, ook Erik heeft dat gedraaid. Ad

0: 60.
1: Well, hey there, it's Dolly. And I just want you to know I thank you for standing by me and that I will always love you. Thank you.
0: De muziek van Naar in Schoonschip is ook weer samengesteld door onze muziekarchivaris Gerry van der Putten. Hij maakte voor jullie een hele mooie playlist. Ik zou zeggen, geniet ervan.
2: Goedemiddag.

De Britse groep Madness was een van de bekendste exponenten van de ska revival in Groot-Brittannië. House of Fun werd een grote hit en bereikte de eerste plaats in de Britse hitparade. Het nummer vertelt het verhaal van een jongen die probeert alcohol te kopen, terwijl hij daar eigenlijk nog te jong voor

Soms heb je dat wel in relaties waarin de ene partner merkt dat hij of zij het de ander nooit helemaal naar de zin kan maken. Dan krijg je dit soort toestanden. Ain't No Pleasing You van Jazz en Dave. We hebben een

0: 69.
1: Op 30 augustus 1969 verschijnt de eerste LP van Santana. En dit betekent eind jaren 60 hun doorbraak na het optreden op Woodstock met een explosieve mix van rock, blues, jazz en natuurlijk Latijns-Amerikaanse ritmes. Santana stond synoniem voor lange instrumentale passages en wat we zo dadelijk gaan horen is virtuoos gitaarwerk en een sterke ritmesectie. Hier is Treat.

Op 30 augustus 2003 sterft de Amerikaanse filmacteur Charles Bronson. Hij is dan 81 jaar. En hier is Liefdespop, toen jij...

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Honden van Nederland, pas maar op hoor. Er zijn van die hondenmaaltijden die vlees beloven, maar in werkelijkheid zit er heel weinig vlees en heel veel meel in. Nee, dat moet je Alpo zien. Vlees, niks dan vlees in grote eerlijke brokken. Blaf, waf, verwoef, blaf, waf. Een vleeseter wil zijn vlees beter, hè? Moet je Alpo nemen.
2: Dit is Schoonschip met Joe Wells.
3: Don't you ever forget who you are and where you came from. And don't you ever let anybody tell you that you can't do this or you can't do that. You can do whatever you think you can do. Hey!

0: prachtig duet tussen Dolly Parton en Kenny Rogers 1983. Het nummer werd oorspronkelijk bedoeld als R&B-song voor Marvin Gaye. Ja, en nooit werd dit nummer ook uitgeroepen tot het beste duet aller tijden. Islands in the Stream.
1: Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small, like I'm a great mom. And if you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too. Go in with confidence. You got in the door because you deserve to be there. Don't forget that, and don't let it hit you on the way in.
2: Joe Wells, Hit Tip.
0: Eindelijk nog eens een hittip waar ik de intro kan van vol bleppen. En dan hebben we het over Johnny Hates Jazz. Featuring Jackie Graham en deze single, de nieuwe single, die heet Zo.

Inderdaad, dit waren de Boxtops. Je herkent ze nog wel van The Letter. Vandaag draaiden we Soul Deep. En Soul Deep, dat laat hun sterke soul-invloeden horen. Maar de band werd vooral gekenmerkt door de herkenbare zang van Alex Chilton. De zomer is voorbij en dan kom ik weer af met allerlei domme getallen. Maar ik wil er toch eentje voorlezen. Op 30 augustus 1952 telde Nederland 10.399.000 inwoners. Weet je hoeveel het er vandaag zijn? 18.184.600. Nou, dus kan je spreken van een flinke vooruitgang. Vandaag, 30 augustus, is Peter Maffay 77 jaar geworden. De Duitse zanger van Roemeense afkomst staat natuurlijk bekend voor zijn hit uit 1970 en die heet

0: We blijven de herinneringen uit onze jeugdjaren op jullie afsturen, zoals Gary U.S. Bounds met This Little Girl. Tijd nu om bijna 60 jaar terug in de tijd te gaan met Donovan. Hier is Jennifer Juniper.
1: Heerlijk, Jennifer.

Tonne van die Frans probeert te zingen. Het was geen makkelijke klus, maar het ging over Jennifer Juniper. Hij was er een beetje verliefd op. Het ging eigenlijk over Jennifer Boyd, die deel uitmaakte van de Londense kunst- en muziekscene. Jennifer Juniper bleef 6 weken in de top 40 staan. Hier is Bob Marley met One Love, People.

Vrede, eenheid en verbondenheid. One Love, People Get Ready. Het werd al opgenomen in 63, maar het verscheen eigenlijk eind jaren 70. Het kwam uit LP Exodus. En de bekendste versie is natuurlijk uit 84. Dat verscheen na Marley's overlijden. De dubbele titel is eigenlijk een verwijzing naar Curtis Mayfield met People Get Ready uit 65. Dat was hem eigenlijk helemaal. One Love, People Get Ready. Hiermee zijn we toegekomen aan het einde van het eerste uur. Maar geen probleem, we hebben nog een uurtje te gaan. Zo dadelijk na het nieuws van 5 uur ben ik er terug met deel 2 van Schoon Schip.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal en de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. PRO-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Eric, Wim, and Joe.
1: Schip met Joe Wells. Gezellig.
2: En dit nog tot 6 uur vanavond, beste vrienden. We gaan ervan genieten. Het is ook Open Monumentendag vandaag. Dus ben ik gelijk op de koffie geweest bij mijn schoonmoeder. Het is niet zo goed afgelopen. Gelukkig zit ik hier terug in mijn vertrouwde omgeving. Beste vrienden, welkom. En de rode draad vandaag is nog altijd Dolly Parton. Hier heeft ze een duet gezongen met niemand minder dan Sting.
3: Not when Dolly asks you to do something, you don't even consider it. You just say, yes, ma'am. Yes, ma'am. She's not just a singer. She's not just an icon. She's one of the most successful songwriters in America. So for her to choose your song with that, you know, that pedigree, it means

0: Adamo, beter bekend als Adamo, is een Belgisch-Italiaanse zanger en natuurlijk een van de grote Franstalige chansonsterren uit de jaren 60. Met Sans toi, mamie, wat zo goed wil zeggen als zonder jou, mijn lief. En ben je vandaag geboren, dan ben je ook een maagd. Maar dan dacht ik van, zijn we dat niet allemaal bij de geboorte?
1: Oh, wij kunnen daar

0: The Way You Love Me was de eerste succesvolle R&B popsingle voor Karen White in 1988.
1: Dag iedereen! Dag lieve volgertjes in Vlaanderen en Nederland.
2: U moet niet zo hard in die microfoon brengen.
3: Dus u zegt dat u niet hard reed. Hoe kunt u dat bewijzen?
4: Ja, ik zei het al. Ik ging naar mijn schoonmoeder.
0: Nieuw.

0: playlist van dit programma vind je elke dinsdag terug op mijn Facebookpagina Joe Wells.
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
2: De grote mode, Nappa en Suède kleding. Bij Berdy Amsterdam koopt u Suède mantels voor 129 gulden. De best gesorteerde speciaalzaak voor Nappa en Suède kleding is Berdy. Nieuwendijk 143 in Amsterdam. Berdy.
3: De sfeer van Miamigo op Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio.
4: Schoonschip met Joe Wells.

Nederlandse popgroep Catapult waren razend populair midden jaren 70 in Nederland met dit nummer Teeny Bopper. Nita Rossi met Untrue

0: Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Mary Clayton met de Shoop Shoop Song uit 1973.

De keuze voor deze week was makkelijk. Jullie kozen niet voor Mary Clayton, maar wel voor de muziek van Cher. En gelijk hadden jullie, want het is uiteraard een heel goed nummer. Hier is hij, de nieuwe single van Sienna Spyro, Die on This Hill. Luister naar het zwoele stemmetje van Sienna Spyro.

0: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Lionel Richie met

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover. Vandaag, 30 augustus 1963, lanceert Philips het eerste cassettebandje en geeft meteen de rechten vrij aan andere producenten om hetzelfde te maken. 20 jaar later produceren alle fabrikanten meer dan 3 miljard bandjes per jaar. 10 jaar later is dit gedaan door de

I Wanna Know Dread van Huey Lewis and the News. En nu twee dames waar ik een boontje voor heb. Namelijk Lady Gaga en Ariana Grande. Hier zijn ze met Rain.

0: Daily Sunshine on Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
2: Eddie Rambo was een Amerikaanse zanger en entertainer. Met Girl Don't Come gaat hij een cover aan van

0: dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Nepal kampt na de verwoestende overstromingen met grote problemen bij het identificeren van slachtoffers. Van de honderden lichamen zijn er slechts 20 door nabestaanden herkend. Veel slachtoffers zijn ernstig toegetakeld of door water en modder meegesleurd. Ruim 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurig inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Een 30-jarige man uit Zinkel heeft zich bij de politie gemeld als bestuurder van de auto die betrokken was bij een dodelijke aanrijding in Os. Een 82-jarige fietser overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder was na het ongeluk doorgereden. Zijn uitgebrande auto werd later teruggevonden bij een voetbalclub in Geffen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laat ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

vergeten, maar dan zeker niet versleten. The Birds, All I Really Want To Do. En we gingen terug naar 1965. Het is bloedheet in de studio, bloedheet. Dan hoor je denken, oh, dat is in Nederland zo. Het ligt er warm.

0: Steve Zolwijts en Dragonette.
1: Hallo.
0: Hallo. Een paar jaar geleden werkte hij bij een radiostation. Chris Kennedy, zijn broer, ik kan niet op zijn naam komen. Erg, maar dat weet u waarschijnlijk wel. Die vond dit een leuk liedje. Hij kwam de studio binnen en zei, oh, dit vind ik zo'n leuk liedje. Ik zei, leuk liedje, hè? Maar we draaien alleen maar leuke liedjes natuurlijk. En hier draaien we ook alleen maar leuke liedjes natuurlijk. Ik zag haar toen op een hoes staan. Toen dacht ik, wie is die groep toch toen in de tijd? We praten over 1974. Magistrale muziek van Earth and Fire. Dit was toen een hit.

dit was een hit, maar dan op de dansvloer in dit geval. We praten over 1975, 76, die periode, 77 en 78 mag er voor mij ook natuurlijk bij. Ja, ik trad toen op, om het zo maar heel mooi te zeggen, dan op een podium met de plaatjes te draaien, dus niet in een studio. En je begrijpt het, je bent jong en je vult het maar in en zo. En dan wilden de dames graag dansen of de meisjes, hoe je het doen maar wil. En dan was degene die op het podium stond, ik dus ook wel eens van, ik wil even met je dansen. Zoete herinneringen aan. Mijn collega die vond dat niet zo leuk, want die werd nooit gevraagd. Die was ook de eigenaar van die discotheek en die heeft me daar een paar maanden ontslagen. Ja, jaloezie heet dat. Een paar maanden later zat hij zonder boeking en wilde toch iemand erbij hebben. Toen heeft hij mij weer teruggevraagd. Nou, ik heb toen vraag genomen. Ik verdiende toen 500 per weekend. Toen werd het 1000 euro per weekend. Ik praat in euro's, dat begrijp je ongetwijfeld.

God Only Knows. En dan hoor ik je denken, was dat nou alleen maar... Ik ga even verder met het verhaal natuurlijk van... Omdat die meisjes met mij wilden dansen. Nee, daar lag het natuurlijk... Ja, dat had wel mee te maken. Maar hij dacht van, ik kan het ook wel zonder hem. Dan krijg ik alle aandacht, blablabla en zo. En dan komt het ook wel goed. En misschien, dat denk ik dan, hè, dan gaan die meisjes ook met mij dansen. Nou, het bleek dus, toen een paar maanden later belt hij mij op. Hij zegt, moet je luisteren, Wim. Ik heb je toen ontslagen. Ja, was niet zo slim van mij. Zegt hij zo. Ik zeg, nou, dat kan iedereen overkomen. Dus helemaal geen probleem. Ik zou jou graag terug willen hebben. Ik zeg, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ik zeg, maar ik heb ook nog andere dingen op radiogebied. En ik zit een beetje lastig in mijn tijd. Ja, met dit en dat. Nou, een heel verhaal. Maar ik zeg, de mogelijkheid is er natuurlijk wel. Ja, 500 gewoon weer. Ik zeg, nou nee, dat denk ik niet. Want ik verdien ergens anders. Kan ik dat bedrag wel verdubbelen? Ja, dat is wel erg veel geld, zegt hij. Ja, maar ik wist natuurlijk wel wat hij verdiende. Met zijn bedrijf. Dus ik zeg, 1000 of niet? Ik denk, hè? Nee, gewoon bam, gewoon zo zeggen. En ja, zegt hij, prima, doen we. Ik zeg, maar er is nog iets bij. Ik heb namelijk geen rijbewijs. Ja, zegt hij. Nou, ik wil opgehaald worden. En ik ga ook niet meer opbouwen en afbouwen. Dat heeft hij dus allemaal gedaan, hè? Ja, ja, ja. Mooie herinneringen. Hebben we nog meer herinneringen? Jazeker wel. In de dubbeldraai.

to the company store.

Tony Shannonford. En deze van de Don Harrison Band werd toen in de tijd veel op Miamigo gedraaid. En ik ging naar de platenbak van de platenzaak natuurlijk. Het is nooit een hit geweest, maar het is zo'n lekker nummer, vond ik dan, hè. Ging altijd in die bakken struinen, misschien deed je dat ook wel. Al die plaatjes die net uit de hitparade waren, die kon ik dan snel kopen voor een eurotje. Ik zeg euro, hè, dat was toen een gulden, je begrijpt mijn verhaal wel. Steeds maar uit die gulden terugdenken. Oh. En dan kon ik nog, draaide ik op een radiostation. Oh, je hebt nog hits. Ja, net uit de uitverkoopbak, maar ja, dan kon je dan weer 2-3 weken draaien. Nou, het was ook weer voorbij. Allemaal onzin zit te vertellen. Heeft u niks aan? Nee, dat begrijp ik ook wel, maar... Hé, hey, wat begon die raar, zeg? Nou ja, begint toch wel gewoon, hoor je dat? Nog een keer. Ja, ja, nog een keer. Ja, Don Harrison deed ook net even vreemd. Ik zat weer op knopjes en zo. Moet ik helemaal eigenlijk niet doen, hè?

Silk and Sugar, featuring, of versus, of via, hoe je het noemen wil, Vaya con Dios. Dit klinkt lekker pittig, hè? Zo, de slaap gedompeld. Ja, zo'n lange dag gehad vandaag. Op familiebezoek en dergelijke, bij de kleinkinderen langs. Oh, ik ben zo blij dat ik geen kleine kinderen, in dit geval kleinkinderen, heb. Dat scheelt wel heel veel vrije tijd, hoor.

dat klopt niet helemaal. Maar goed, we nemen het er niet kwalijk voor 1971. Soldiers Who Want To Be Heroes. Misschien bedoelt hij het op een andere manier natuurlijk. De man met een stem. Rebellion. Maar ja, goed, dat is ook een keus, hè? Ja, toch, Smokey? Ja. Het is een keus. It's your life. En je doet er maar mee wat je mee wil in dit geval. Terug naar 1977.

Ja, Nidoi. Pandemonium 1941, oftewel 1941. Helemaal in de vergetelheid geraakt. Versleten, maar zeker niet vergeten. Dat weet u ongetwijfeld wel. En daarom draaien we hem. Dan spelen we hem. Hè? Vroeger draaide je plaatjes en nu spelen we liedjes. Ja, er zit toch wel in die Nederlandse taal. Hè? Sommige dingen zijn gewoon veranderd en dan heeft het een andere benaming. Vroeger kwam er een radiostation vandaan. En Dara. En Colin Blunstone, die zingt erover. Wist je dat? Nee? Nou, luister maar. Dan hoort u het vanzelf.

0: Eric, Wim, and Joe.
1: Schip met Joe Wells. Gezellig.
2: En dit nog tot 6 uur vanavond, beste vrienden. We gaan ervan genieten. Het is ook Open Monumentendag vandaag. Dus ben ik gelijk op de koffie geweest bij mijn schoonmoeder. Het is niet zo goed afgelopen. Gelukkig zit ik hier terug in mijn vertrouwde omgeving. Beste vrienden, welkom. En de rode draad vandaag is nog altijd Dolly Parton.

Ik was zappend over kanalen van de televisie waar ik weinig naar kijk. En toen kwam ik in één keer Pinkpop tegen. Toen, hè. Toen, en toen hoorde ik toen The Cure. En ik zat 10 minuten te luisteren en ik... De man van 67, Robert Smit. Ha. Heeft gewoon nog de stem van toen. Toen, in 85. Close to me. Iedereen was lyrisch over het concert. Dat hij gewoon live dat goed kon zingen. Ja, maar toen hadden nog de artiesten... Hadden nog niet backing vocals en allerlei andere apparaten om hun stem goed te laten klinken. Toen moest het vanuit de pure natuur komen. Ik heb het concert nog niet gezien. Ik heb het nog ergens staan online. Ik ga het op mijn gemak een keer bekijken. En er goed voor zitten. Want ik moest natuurlijk het hele concert zien van de heren.

0: Are you alright?
1: Ik vraag het maar eventjes, je weet het maar nooit, hè. Trevi McCoy. Ooit toch vrolijk van als je dit hoort. I'll be alright. Was de one hit wonder, oftewel een eendagsvlieg? Ja, nooit meer van hem gehoord eigenlijk, hè. Of heb ik niet op zitten letten? Dat kan natuurlijk ook. 1982. Buggles.

0: Sandy Coast. En I see your face again. Ik heb vroeger in de oertijd, heb ik toneelles gehad. Ja, leuk. Hij moest ook optreden op het podium weer, maar een ander soort podium. Mijn lerares, die kwam altijd 's morgens naar me toe en zong altijd een liedje. Zong ze dit liedje, Wake Up and Make Love With Me. Zou ze daar ooit wat mee bedoeld hebben voor mij? Ik weet het niet. Ik zit nog steeds met die vraag. Het liedje is van Ian Jury.
1: I come awake with the gift for womankind. You're still asleep

Ja, die hebben nog wat plaatjes gemaakt die in hit parade kwamen. Dat zeg ik heel bewust, want sommige liedjes zijn helemaal niks geworden. Dat kan natuurlijk ook. Maar in jouw beleving is dat natuurlijk wel een hit geweest. 1972, weet u nog, de jochies van de school? De helft kon niet zingen en de andere neuren die gewoon mee als het ware. Laat ik het dan maar ophouden. Zo. Ik moest nog even snel de tune van toen opzoeken, want die had ik nog niet klaargezet, zag ik. Ik heb een hele bak vol, om het zo maar even te zeggen. Of volgens die spreekwoordelijke dingen van platenbak te zingen. Ik zit nog even te kijken hoor. Dat is ook wel aardig, is ook wel aardig. Maar goed, ik heb toch even maar een keus gemaakt voor, hoe heet dat ding? Weet u niet welke dat is? Nou, u gaat er gewoon achter komen. En dan hoor ik u denken van, oh ja.

Susie was her name, maar dit was die opvolger toen in de tijd. Second Life. When a man loves a woman. Dat ik dat verhaal verteld. Dat ik de platenmaatschappij de plaatjes ging halen. En toen kreeg ik wel 50 exemplaren van Second Life mee. Maar er moest zoveel mogelijk gedraaid worden. En het is nog niet eens echt een hit geweest ook. Maar wel een leuk liedje. Maar dit is die andere dus. When a man loves a woman. En dat kennen we natuurlijk van Percy Sledge. Dat heeft u goed begrepen. Zal ik eens kijken of ik die zo snel kan vinden. De hele nachtse technieken moeten toch wel lukken, hè? Chevy Dyer. Geen hit, maar wel een prachtige. The Devil Rides Tonight.

kun je denken, oh, dit is leuker voor de dubbeldraaier was dat. Ja, had gekund, klopt. Heb ik niet gedaan. Dan moeten we wel smokkelen in dit programma met sommige liedjes. Dat hoort er gewoon bij. En wat mij op dat moment te binnen schiet, draai ik gewoon. Ik ga niet een hele play, ik noem het een playlist, hè. Niet een playlist, maar een playlist. Ik kan zo, daar heb ik niks aan, joh. Daar heb ik niks aan. Daar schiet ik niet mee op. Nee, helemaal niks. Niks. Dan moet ik een lijstje maken en dan moet ik kijken wat ik ga draaien. En dan denk ik op het laatste moment, nou, ik wil toch anders. En zo komt dit programma tot stand eigenlijk. Een bak platen, noem ik dat maar. De stapel en draaien maar. Met de juiste volgorde, dat het bij elkaar.

0: I could easily fall in love with you. Cliff Richard, oftewel Harry Webster, heet hij officieel, hè?
1: Ja, weet je niet, hè? Weet je niet, hè? Ja, je hoort wel eens dingetjes. Au. Au. Au.
0: Au. Au. Wacht even, dat piepende geluid uitzetten. Ja, dat piepende geluid zijn de speakers hier in de studio die ik wel eens regelmatig te hard heb staan. En dan hoor ik... Hoort u ze, denk je ook, ligt het aan mijn gehoor? Het ligt zeker niet aan uw gehoor, het ligt aan mijn gehoor, dat ik het niet hoor. Ja, dan hoor ik het weer wel. Vat u hem nog? Oké. Okay. De man met de...

0: Wings. Listen to what the man said. Oh, wat dramatisch aan het einde. Oh, dit nummer dan in dit geval. Hè? Maar nog meer dramatiek draaien natuurlijk. Komt eraan hoor. Ik laat even uitspelen. Kom maar, kom maar, kom maar.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Maurice de Jong. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerika-meer in plaats van het Ontario-meer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontario-meer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging, Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzittenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: van, zeg.
1: Goedenavond, Sam. Ja, ik ben nou beroemd, hè. Ja, je bent al wel frater, maar je bent niet van beton.
2: Hè?
1: Ik wou u even uitleggen, dames en heren, hoe het allemaal zo begonnen is. Kijk eens, het is zo begonnen. Ik trad op een feestje van frater Victor in de Refter. Na de simpele pudding met de simpele bessensap. En ik zong een liedje dat ik gemaakt had over soep getrokken uit een boa constrictor. En frater Bernulfus die zei, verdulle me Venantius, je hebt talent, man. En frater Victor die zei, verdulle me Venantius, je moet bij een band, man. En toen zei frater superieur, het is verdulle me net of je Sonneveld hoort. En toen zei Victor, nou ga weg, zeg, Sonneveld met zo'n boord. Nou, zo is het begonnen. En nou zing ik mijn liedjes die de mensen pakken en iets meegeven voor hun ongeluk en hun ongemakken. Hoe eerst even de gitaar stemmen, mag dat even? Mag ik even de A? De A van Antonius, alsjeblieft.

Ik ben Frater Venantius uit Schinopgeul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan hij je nog schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En ergens in Herkenraad, de kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelicht, zijn er in Susteren twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwaart. Verschoning dus. Maar het was me even van het hart. Ik zing allemaal liedjes in mijn beestjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ja, alleen niet over de meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Ja, na het concilie. Ja, mooi nog een puul, zeggen ze bij ons in Schinopgeul.

was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht, ben beneden gekomen. Verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou? Ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café? Ik denk er niet over. Ik zeg, mens, is die blauw van de kou? Ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen. Vooruit, ziet op. Dat ze nou vooruit, maar dan in een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je vooruit. Schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Afijn, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, 1 vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg. Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend. Hè? Ik sta aan de toonbank, komt er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mijn frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt die frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt die verdullende frater, heb ik toch twee nonnen overreden.

Je moet even de bril afvegen, hoor. Als ik succes heb, beslaat de bril altijd, hè. En zonder de bril ben ik niks, hè. Zo, daar zijn we weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Noren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Hakon volgde hem per direct op als koning. Bij Dokkum zijn een motorrijder en een lijnbus rond 4 uur vanmiddag op elkaar gebotst. De motorrijder overleed ter plaatse. De bus belandde in een rivier en de chauffeur raakte licht gewond. Omdat onduidelijk is of dat er passagiers aan boord waren, zoeken duikers in het water. De oorzaak wordt door de politie onderzocht. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerikameer in plaats van het Ontariomeer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontariomeer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laat ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort. It's

0: onze Britse boyband Another Level.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Ballads werd speciaal opgenomen voor de romantische comedie Notting Hill uit 1999. De film met Hugh Grant en Julia Roberts. En het staat ook op de officiële soundtrack. En dat naast hits als When You Say Nothing At All van Ronan Keating. Another Level dus uit 1999. En het mooie, From the Heart. En daarvoor als eerste vanavond in deze liefde enzovoort. Teddy Swims en Break Up in Reverse. En daarmee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Dit is Liefde enzovoort. De week is alweer voorbij gevlogen, hè? We gaan het de komende 2 uurtjes dus met andere woorden ook weer lekker gezellig maken. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met de mooiste love songs van toen en van nu. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1979. Robert John heette de zanger. Sad Eyes. En wat dacht je van een grote hit uit 1984 voor Snowy White met zijn Bird of Paradise? Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

0: alweer uit 2014 is voor Ed Sheeran met zijn Thinking Out Louds. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en er is deze week zeker en vast niet anders. En zoals de naam het doet vermoeden, ja, we gaan dan kijken wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren. Maar dan wel enkel en alleen op het vlak van de liefde. Je krijgt het liefdeshoroscoop hier straks in deel 2 van mij. Maar ik kan me voorstellen dat je zo lang niet kan wachten. En ik kan me ook voorstellen dat je het ondertussen al weet, dat je het kan nalezen op onze Facebookpagina. Liefde enzovoort vind je onder Liefde Spatie ENZ. Daar staat het dus nu. Kan je het alvast rustig nalezen. Jouw horoscoop voor de komende week. Maar via mijn Instagram-account kan je het ook dagelijks volgen. Via @lex_degroot. Elke dag staat daar het liefdeshoroscoop. Zometeen Somber, My Body Isn't Ready. Na deze uit 1997 voor Paul de Leeuw. Ik heb je lief.
1: Een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

zeker en vast niet zo heel vaak op de radio, deze van Rod Stewart. We gingen terug naar 1980 en My Girl. En videoclips als van Rod Stewart of andere platen die je hier vanavond hebt horen voorbij komen, of misschien wel de afgelopen tijd. Ik heb ze weer gebundeld op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar vind je er een heel aantal terug. Zoals je dus ook het liefdeshoroscoop daar kan terugvinden, waar ik het er net al over had. En ik heb ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan de Liefde enzovoort luisteren wanneer en waar je er maar zin in hebt. Om je de weg naar Mixcloud te vergemakkelijken, heb ik ook deze week weer de link daar naartoe op de Facebookpagina geplaatst. Liefdespatie-ENZ, zo vind je ons terug. Moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Zometeen, Mac Davis. Hij schreef in 1968 voor Elvis Presley het nummer In the Ghetto, waarmee Elvis een hele grote hit wist te scoren. Nadien heeft Mac Davis het zelf ook nog eens een keertje ingezongen. In the Ghetto, zometeen. Na Glenn Hansard en Marketa Iglova. Dit is uit 2007. Dat hele fijne, Falling Slowly.

Grönemeyer beschrijft in deze song dat hij stapelverliefd is op een vrouw. Hij beschrijft het verlangen om zichzelf volledig in haar te verliezen. De kern van de tekst komt samen in de smeekbeden Halt mich, nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Uit zijn zeer succesvolle album Ö, dat hij uitbracht in 1988. Herbert Grönemeyer, Halt mich. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. En uiteraard krijg je ook straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, wel, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Nog even geduld. In dit uur neem ik je nog mee naar bijvoorbeeld 1987. Met de Pretenders en Him to Her. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen vier dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Haakon volgde hem per direct op als koning. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: I Want It That Way. Wat een hit werd het, hè? Voor de Backstreet Boys in 1999. En daarvoor als eerst in deel 2 in deze Liefde enzovoort voor deze avond. Emma en Fabri Fibra met Antidroga. Fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje heb ik ze voor jullie hier klaar liggen. De mooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Blijf er nog lekker gezellig bij, want over een drietal platen, ja, dan komt het eraan. Het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog drie plaatjes geduld. Maar die worden dan ook fijn ingevuld. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1975. Voor 10cc, I'm Not In Love. En eentje uit 1989. Origineel natuurlijk voor Harold Melvin en de Blue Notes. Maar Simply Red had er toen ook een hele grote hit mee. If You Don't Know Me By Now. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 2020. Taylor Swift, This Is Me Trying. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat staat er allemaal te wachten voor jou op het vlak van de liefde de komende week? Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Na een periode waarin gevoelens misschien wat sterker binnenkwamen, ontstaat er nu meer behoefte aan duidelijkheid. In de relatie kan een eerlijk gesprek veel spanning wegnemen, zolang je niet meteen een antwoord of beslissing verwacht. Singles doen er goed aan om iemand eerst rustig te leren kennen. Aantrekkingskracht is mooi, maar deze week merk je vooral wie ook echt belangstelling toont. Laat je niet verleiden om alles zelf in beweging te zetten. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en vertrouwdheid spelen een grote rol. Je hebt weinig behoefte aan ingewikkelde situaties en voelt je het prettigst bij iemand die duidelijk laat merken waar je staat. Voor koppels is dit een goede week om samen plannen te maken zonder alles meteen vast te leggen. Singles kunnen verrast worden door iemand die aanvankelijk helemaal niet als mogelijke partner werd gezien. Geef een onverwachte klik wat tijd. 7 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je woorden kunnen deze week meer betekenen dan je denkt. Een luchtig gesprek kan langzaam persoonlijker worden. En bij koppels ontstaat ruimte om iets uit te spreken dat al een tijdje tussen jullie inhangt. Singles hebben baat bij hun natuurlijke charme, maar probeer niet voortdurend te raden wat de ander denkt. Vraag het gewoon. Dat maakt de situatie een stuk eenvoudiger. 8 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens liggen dicht aan de oppervlakte en daardoor kan je sneller geraakt worden door een opmerking of een stil moment. Binnen een relatie is het belangrijk om niet meteen conclusies te trekken wanneer de ander even met zichzelf bezig is. Singles kunnen iemand leren kennen die een vertrouwd gevoel oproept. Laat het contact groeien zonder meteen te bepalen waar het naartoe moet. 6 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Er zit opnieuw wat meer speelsheid in je liefdesleven. Je uitstraling trekt aandacht en vooral singles kunnen merken dat iemand graag in jouw buurt is. Toch hoef je niet altijd degene te zijn die het initiatief neemt. Ook binnen een relatie mag je de ander eens laten bepalen wat er gebeurt. Een beetje ruimte maakt de aantrekkingskracht juist sterker. Leeuw, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: De zon staat in jouw teken en dat geeft je een scherpere kijk op wat je wel en niet wil. Je hoeft deze week geen genoegen te nemen met halve aandacht. Voor koppels is het een goed moment om praktische zaken op orde te brengen, zodat er opnieuw meer tijd overblijft voor elkaar. Singles kunnen ontdekken dat een rustig gesprek meer indruk maakt dan grootse woorden. 8 knuffelpunten. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Met Venus nog in jouw teken krijgt liefde een aangename, zachte ondertoon. Je voelt beter aan wat iemand nodig heeft en weet tegelijk hoe je jezelf aantrekkelijk kunt presenteren zonder overdreven moeite te doen. Koppels kunnen opnieuw wat romantiek in de relatie brengen. Singles hebben goede kansen wanneer ze zichzelf blijven en niet proberen te beantwoorden aan het beeld waarvan ze denken dat iemand anders dat verwacht. Weegschaal, je hebt er 9.
0: Schorpioen.
1: Je bent deze week selectiever dan gewoonlijk. Niet iedereen krijgt zomaar toegang tot je gevoelens. En dat is helemaal niet verkeerd. In een relatie kan die terughoudendheid echter verkeerd worden begrepen. Vertel daarom wat er werkelijk speelt. Singles kunnen belangstelling voelen voor iemand die moeilijk te doorgronden is. Juist dat mysterie kan aantrekkelijk zijn. Maar kijk ook naar wat er werkelijk achter zit. 7 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je verlangen naar vrijheid en spontaniteit blijft groot. Maar liefde vraagt deze week ook een beetje aandacht voor de gevoelens van de ander. Koppels kunnen profiteren van een gezamenlijke activiteit die voor wat afwisseling zorgt. Singles hoeven niet actief op zoek te gaan. Een ontspannen sfeer kan juist zorgen voor een interessant contact op een moment waarop je er helemaal niet mee bezig bent. Boogschutter. 6 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je kijkt deze week behoorlijk nuchter naar relaties. Dat helpt om onderscheid te maken tussen echte interesse en mooie woorden. Binnen een relatie kan een praktische aanpak een probleem oplossen waar jullie al langer omheen draaien. Singles zijn minder geneigd om zich zomaar in een avontuur te storten. Toch kan iemand die betrouwbaar overkomt langzaam je belangstelling wekken. 5 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Er komt beweging in je liefdesleven, maar misschien niet helemaal op die manier die het je had verwacht. Een gesprek kan een bestaande band verdiepen of juist duidelijk maken dat jullie verschillende verwachtingen hebben. Voor koppels is eerlijkheid belangrijker dan gelijk krijgen. Singles kunnen aangetrokken worden door iemand met een heel andere kijk op relaties. Laat nieuwsgierigheid deze keer winnen van voorzichtigheid. 4 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: De emoties van de voorbije periode beginnen wat rustiger te worden. Daardoor zie je beter welke contacten je energie geven en welke je vooral onzeker maken. Koppels kunnen deze week veel hebben aan een rustig moment samen zonder allerlei afleidingen. Singles doen er goed aan om niet te snel betekenis te geven aan ieder klein signaal. Soms ontstaat er iets moois juist wanneer je het niet probeert te forceren. 3 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje. Rustig na, want het staat op onze Facebookpagina en dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En volg je ook dagelijks via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

0: discuss the legendary hits on Golden Oldies Radio.
1: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

Woman in Love scoorde Barbra Streisand haar eerste nummer 1 hit in Engeland. Dat was in 1980. Het nummer werd trouwens geschreven door de Bee Gees, zoals meer nummers van Barbra Streisand's album Guilty, wat toch een van haar best verkochte albums is. En voor dat gelijknamige duet met Bee Gees frontman Barry Gibb ontving het duo trouwens ook nog een Grammy. Barbra Streisand, Woman in Love.

je hoort het, hè. Dat wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Voor straks natuurlijk weer lekker slapen. Maar vooral morgen ook goed terug op. En heb ik uiteraard weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1984. Eentje voor de Temptations. My love is true, truly for you. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: De Adelstijger ligt helemaal klaar. Ja, voor de late avond. En de Walker Brothers. My Ship is Coming In. Wat een geweldig nummer is dat. Uit 1966 alweer.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Jo, geweldig dat je erbij bent vanavond. Fijn. Ja, dat je mijn gezelschap houdt. Want op dit late uur heb ik mooie muziek voor je uitgekozen. En ik hoop dat je het een beetje prettig vindt allemaal aan het einde van de dag. En aan het einde van een week. En misschien voor sommige mensen alweer het begin van een nieuwe week. In de show vanavond. Lekkere muziek dus. En een paar interessante onderwerpen. We gaan zo meteen beginnen al met een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg zo aan het einde van de vakantieweken. Hoe komt u tot rust? Want ja, misschien heb je de vakantie gebruikt om rust te krijgen en ervan te genieten. Maar hoe doet u dat in het normale dagelijks leven? Je hoort dat straks hier in de show. Middels Dekkers gaat het hebben over de boef. En heeft u een masker op of gaat het toch weer over iets anders? En we gaan praten met Jasper Nins. Zij tovert bamboe. Over om tot bouwmateriaal. Nou, dan kom ik er helemaal niet meer uit. Hè. Heb je dat weer op zo'n avond als vanavond. Mooie kunst dus. Dat allemaal in deze prettige aflevering van De Late Avond. Dus, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: helemaal niks aan de Wild Side hier bij de late avond. Maar Lou Reed deed het wel. Walk on the Wild Side uit 1973. Mooi. En The Times met Miss Grace. Een lekker disco nummertje. Goed, tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Het was de afgelopen weken weer vakantietijd, dat hebben we allemaal gemerkt. En de vakantie is alweer zo'n beetje voorbij. Ons land probeerde zich te ontspannen, maar hoe doet u dat, hè? Want het land kan het wel doen, maar hoe doe je het zelf? Hoe komt u nou tot rust? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel hoor, daar zijn ze weer. Uw antwoorden.
1: Nederland is druk, Nederland is best vol. Alhoewel, iedereen kruipt ook wel een beetje bij elkaar. En dan is het best wel een heksenketel. En hoe komt u nou tot rust?
2: Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio ook? Hoi. Ik ben van het radioprogramma met straatinterviews. Leuke, grappige vraag. Geen ellende. Mag ik dat proberen voor de grap?
3: Ik heb wel een kind wat...
2: Oh, toch wel? Oh.
3: Die moet ik wel even een beetje...
2: Oh, dat dacht ik al eventjes. Ja, hij gaat gewoon door.
3: Ja,
2: oh, jee.
3: Hij gaat door.
2: Hij gaat de hoek om zelfs. Oh, jee. Nee, ja, dan moet ik toch maar even achteraan.
3: Sorry, ja,
2: ja oké. Okay. Misschien zo dan.
3: Ja,
2: precies. Oh, okay. Ja. Hé, hey, nog even doen voor de grap. Straatinterviews. Man bij het hond vragen, weet je wel. Dus ik heb

0: geen serieuze, geen wereldpolitiek en al dat soort dingen.
1: Oh ja, nee, dat is goed.
2: Nou, hoe komt u nou tot rust?
1: Ja, dat is een goeie. Ja, in het seizoen eigenlijk niet zo heel erg veel. Gelukkig kunnen we af en toe de zondagen wel vrij zijn. Er staan de meiden in de zaak.
2: Ja, want u werkt in de IJsselon, ken je nou toevallig?
1: Ja, ja, bij Hemels. Ja, ja, gewoon druk. De hele dag druk. Dus af en toe denk je wel eens, oh, ik wil ook op het terrasje zitten of lekker op de voetjes omhoog. Ja.
2: Hoe komt u tot rust?
0: Is de vraag.
2: Ik mis van toepassing, ja.
3: Ja, lekker relaxen. Ik hoef niet meer te werken.
0: Ah.
3: Dus vandaar dat ik mijn eigen gang kan gaan.
2: Ja, maar toch, als je werkt, dan kan het ook wel zo zijn dat je daar je rust in vindt. En als je thuis moet zitten.
3: Nou, ik was timmerman en dan was je altijd zeer actief bezig. Dus het was echt lichamelijk wel. Maar niet dat ik er echt moe van werd. Hoor.
2: Positief moe.
3: Juist. Ja.
2: Maar nu, dus waar haalt u nu rust uit? Hoe kun je dat samenvatten?
3: Het ritje autorijden. Geen drukke omgeving opzoeken. Geen files. Veel files zijn, dat vermijden we vaak.
2: En nog timmerwerk?
3: Heel af en toe. Maar ik heb er geen zin meer in.
2: Privé timmerwerk.
3: Ja, maar ik heb er geen zin meer in.
2: Hoe komt u nou tot rust?
4: Oeh, dat is moeilijk.
2: Ik denk
4: dat alle moeders wel herkennen dat je eigenlijk nooit rust hebt.
2: Hmm.
4: Ook al zit je op de bank en is het huis aan kant.
2: Moeilijk.
4: Ja.
2: Ja.
4: Je hebt altijd wat te doen.
2: Zijn er geen trucjes?
4: Ik vind het zelf heel moeilijk om tot rust te komen. Heel moeilijk. Dat is echt. Ik denk dat eerder tot rust kom als mijn kinderen bijvoorbeeld even bij opa en oma zijn. Dan wel.
2: Maar tenzij de lat te hoog legt, want ik moet helemaal relaxed zijn, kan ook halverwege zeggen van nou, ben voldoende tot rust gekomen. Zoiets. Een compromis.
4: Ja, dat kan. Ja.
2: Wie weet, ik ben bijna psycholoog nu, maar dat is niet de bedoeling.
4: Nee, dat zou ook kunnen inderdaad.
2: Maar het lukt dan nog wel, of niet?
4: Jawel, dat wel.
2: Toch wel?
4: Ja.
2: Je hoeft geen zorgen te maken toch?
4: Nee. Okay. Je hebt momentjes.
5: Tot rust komen is gewoon zorgen dat je gewoon vrede met jezelf kon vinden.
2: Ah, dat is een goeie.
5: Dat weet ik niet, maar dat, je vraagt het aan. Maar ik denk dat het is.
2: Is het van toepassing?
5: Ja, wel. Ja, je moet vrede met jezelf hebben. Er zijn zoveel dingen in het leven waar ik de hele dag op leeg kan lopen. Maar op een gegeven moment denk ik, ik kan er ook niet alles aan veranderen. Dus dingen zijn zoals ze zijn vaak.
2: U komt het tegen, maar dan schuift u het aan kant zo van.
5: Nou, niet aan kant, maar ik leer het wel accepteren. Je kent natuurlijk je leven tegen alles vechten, maar dat is ook tijdens je werkzaam leven. Je kent tegen alles vechten, maar er zijn dingen die je gewoon, die moet je accepteren. Daar is gewoon geen verandering in te brengen.
2: En dan er omheen lopen of zo?
5: Nee, soms kan je er wel eens lekker over praten en dan geeft ook rust, hè? Ergens over praten, iets uitpraten, dat geeft ook rust en op een gegeven moment is het acceptatie. Het is een proces.
2: Dat werkt dus?
5: Dat werkt voor mij wel, voor mij. Niet voor iedereen, maar voor mij wel.
1: Oh, lekker zitten op de bank met mijn voetjes omhoog.
2: Ja.
1: Ik wou dat ik dat kon. En dan hoop ik op een zonnetje. En heb ik een heel klein zwembadje in de tuin. En dan met een drijfmatje erin. En dan ga ik inliggen. Net zoals de kinderen van de buren. En dan ga ik lekker liggen. En een hoedje op en niks doen.
2: Is dat iets wat u de jeugd meegenomen heeft van vroeg als kind? Dat dat niet mocht of zo?
1: Nee, maar het is gewoon even lekker. Gewoon lekker in de warmte en dan lekker even drijven in het water. Ik ben een waterrat. Alleen ik kan er niet zo van genieten in de zomer. Dus dan doe ik het op deze manier.
2: Ja, hartstikke te gek.
1: Lekker toch?
6: Af en toe een beetje in de tuin werken. En een beetje rondlopen. Gewoon hier een kletsplaatje maken.
2: Ja.
6: Ik ben heel druk geweest in de sport.
2: Dan weet u ook wel wat u moet doen om fit te blijven en zo bijvoorbeeld.
6: Ja, nou ja, lopen. Maar ik moet zeggen, na de vakantie dan komen het kilo op je strook aan. Dus dan ga je gewoon wat minder eten. Een beetje wandelen, een beetje fietsen.
2: Maar jij valt die discipline dat u zegt van, ik moet niet zoveel naar binnen werken.
6: Nou, je ziet het, ik heb net een vestpakket gehaald. Dus alleen maar verse groenten.
2: Ja. Oké. Dus dat is gezond
6: beetje,
2: eten.
6: Beetje bewust leven.
2: Beetje bewust leven, juist. Ja. En dan komt de rust vanzelf.
6: Ja.
2: Hoe komt u tot rust?
7: Ook door sporten. En nu is het bijna weekend, hè? Dus vanavond gewoon lekker met vrienden en familie een drankje doen.
2: Een drankje doen, een beetje kletsen.
7: Ja, dat soort dingen.
2: En sport, zei u ook?
7: Ja, dat ga ik morgenochtend weer doen. Elke ochtend beginnen met sporten. Maak je hoofd leeg, dan lekker de dag beginnen.
2: Hoe maakt u uw hoofd leeg? Welke sport? Even vragen hoor.
7: Crossfit.
2: Wat doet u daarvoor om tot rust te komen?
8: Nou, dat is wel een dingetje, want dat kan ik niet zo goed.
2: Nee. Dan vraag ik het de juiste persoon.
8: Ja. U, dus als u tips hebt, geef ze graag.
2: U heeft er moeite mee? Dat lukt niet? Zou je niet zeggen? Ik zie het niet in ieder geval.
8: Nee, ik kan heel moeilijk mijn rust pakken.
2: Ja?
8: Ja. Bewust bij nadenken. Ik doe het wel.
2: Oh.
8: Maar ik moet het wel bewust doen.
2: Ik wou in gaan vullen van, u bent dan allemaal druk bezig en u neemt niet de tijd om even te gaan zitten of zo. Ik weet het niet.
8: Ja, ik ga wel zitten, maar dan... Dat moet ik echt bewust doen. Dus ik moet echt zeggen van oké, ik heb nu dit gedaan, nu ga ik even zitten.
2: Ja.
8: Ja.
2: Nou, dan neemt u wel bewust rust, toch?
8: Ja, ja. Ja.
2: En dan lukt dat wel, toch?
8: Kwartiertje, dat lukt wel, ja.
2: Oh.
8: Ja.
2: En eigenlijk denkt u bij uzelf dat het zo langer moeten zijn?
8: Nou, dat zou wel eens lekker zijn als ik me kon ontspannen, ja.
2: Oh, oké. Ja.
7: Oké.
2: Hartstikke bedankt voor de reactie.
7: Ja, graag wel.
2: Dank u, dank u wel. En rust toegewenst in de vakantie dan.
9: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Joe Dassin, hier in de show, hier in de late avond. Ik ga de titel niet uitspreken, want daar kom ik niet uit met mijn kwaliteit van Frans. Maar wel een lekker nummer van lang geleden in de show. Verder Laid Back en Bakerman. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent, want die vond het wel passen bij zijn reportage. En als Jeroen iets vraagt, dan geef je natuurlijk antwoord. Dat merk je ook aan de mensen op straat. Goed, over een paar minuten gaan we het hebben over de boef. Althans, we, columnist Midas Dekkers. Maar eerst nog iets van Enya. En dat gaat dan weer over muggen. De humming.

0: Vrouwen zijn lief. Mannen zijn stout. Dat is statistisch vastgesteld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden 10 maal zoveel mannen als vrouwen van misdrijven verdacht. En terecht, want er worden er ook 10 maal zoveel schuldig bevonden. Betrouwbaar zijn deze gegevens echter niet. Hoe zouden ze ook? Als er iets buiten de statistieken blijft, is het de misdaad wel, die er immers juist op is ingesteld zich aan de waarneming te onttrekken. De statistieken liegen dus zelf. Maar 10 maal zoveel boze mannen als boze vrouwen, dat verschil is zo groot, dat moet echt zijn. Het rust dan ook op een biologisch fundament. Op hormonen. Dat blijkt eenvoudig uit een proef. Neem 10 jongetjes. Of 100, of liefst 1000. Kastreer er 5. Of 50, of liefst 500. De overigen laat u intact. Wacht 20 jaar en vraag dan ieder strafblad op. De ontmande mannen zullen het minst op een kerfstok hebben. Kastreren verbraaft. Daarom tref je in de beklaagdenbank zo zelden mannen met een piepstem aan. Echte boeven hebben lage stemmen. Luister maar naar de tegenstanders van James Bond en Indiana Jones. Of kijk in de wei. Daar zie je ossen die goedmoedig karren zeulen en zich sinds hun kleine ingreep aan een rode lap weinig meer gelegen laten liggen. Met hun zaadstreng is de toevoer van hormonen afgesneden en hierin zit hem bij de man het temperament, de agressie, het kwaad, de kneep. En bij de vrouw? Daar zit het hem net zo. Alleen is dat nog gemakkelijker vast te stellen, want bij vrouwen is geen castratie nodig om de hormoonspiegel te veranderen. Die wisselt vanzelf in een cyclus van 4 weken. Slechts 3 van de 4 weken zijn vrouwen gesteld. In de 4e week liggen de hormonen overhoop. Daar kan het lichaam niet goed tegen. Pubers krijgen er puistjes van, middelbare vrouwen vliegen ervan op, racepaarden gaan er harder van draven. De meeste vrouwen worden er ongesteld van. En ongesteld maakt onbemind. Veel verschijnselen zijn bekend. De beroemde seksuoloog von Kraft-Ebing noemt prikkelbaarheid, aanvallen van melancholie en angstgevoelens, maar ook problemen bij de omgang met de echtgenoot of andere gezinsleden en trek in sterke drank. Leidt dit kwaad tot erger? Ja, het leidt. Lombroso stelde al vast dat van een groep van 80 vrouwen die zich tegen arrestatie verzetten, er 71 ongesteld waren. En volgens Schudden, die veel als deskundige voor de rechtbank optrad, zijn vrijwel alle winkeldieven het. Deze gegevens zijn keer op keer bevestigd. Winkeliers, wacht u voor ongestelde bijstandmoeders. Gevangenisdirecteuren dienen eveneens de kalender bij te houden, want van de geweldmisdrijven in vrouwengevangenissen wordt 62% bedreven in die 1e week op de 4, waarin de vrouwen dus 62 gedeeld door 25 is 2,5 maal zo link zijn. De grootste gevaren lopen echter man en kinderen, gewoon thuis. Een vrouw mag dan verliezen als het op geweld aankomt. In de keuken is ze oppermachtig. Daar kan ze knoeien met het eten naar hartelust. Man en kind zijn er weerloos in haar handen. Net als de baby in de wieg, de zieke in het bed, de slaperige op de trap met het losse roetje. Hormonen in het huishouden, dat is zoiets als alcohol bij snelverkeer. Vaders en zonen, houdt moeder op tijd in de gaten. Jongens, laat je niet verlakken door de Donald Duck. De zware meisjes, daar draait het om.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Een regenachtig lied na weken van droogte. Dat kunnen we ook alweer hebben. Hoewel, afgelopen week heen, dat was ook weer lekker wat vochtiger. En de dagen daarvoor, dus... een prachtige, natuurlijk, van Wendy Moten. Come Out in the Rain. En Angela Groothuizen met Rozengeur. Wat een ontroerend lied is dat. Je hoort het allemaal hier in de late avond. Het gaat richting het einde van de show. En we hebben toch nog een prachtig onderwerp voor je. Want we gaan straks praten met Jasper Niens. Hij is kunstenaar en onderzoeker. En hij doet in bamboe. Maar wat doet hij allemaal in zijn workshop met bamboe? Je hoort het zo meteen. Naar Bob Dylan en deze legendarische Lay, Lady Lay.

0: Ik ga praten met Jasper Niens. Hij is in de studio kunstenaar en onderzoeker bij je. Jasper, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, je tovert bamboe om tot bouwmateriaal.
1: Ja, klopt.
0: Dat vergt wat uitleg, denk ik. Want bamboe is niet een speciaal Nederlands bouwmateriaal, toch?
1: Nee, klopt. Ik ben ooit in de Filipijnen terecht geraakt. Ik ben kunstenaar. Mm-hmm. En als kunstenaar ben ik gewend om te bouwen met de materialen die we hier in Nederland hebben. En daar heb ik een soort bouwmethode voor ontwikkeld om die materialen aan elkaar te zetten. En toen ik in de Filipijnen was, moest ik toch op een andere manier gaan denken. En daar heb ik eigenlijk bamboe ontdekt als materiaal. Mm-hmm. Het probleem daarbij was van hoe bouw je daarmee? En de traditionele manier om met bamboe te bouwen is eigenlijk, je gaat eigenlijk een soort materialen gebruiken zodat je de bamboestaven kan omwikkelen. En ik was op zoek naar een methode om iets sneller mee te kunnen gaan bouwen, maar ook vooral preciezer.
0: Ja, je bent ook een soort uitvinder.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dat zegt mijn moeder tenminste wel. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Bamboe, dat kennen we in Nederland ook. Een woekerende plant volgens mij. En met veel blad en zo. Maar ik zie ook, als je zegt bouwen ermee, dan zie ik ook dikke staven vormen.
1: Ja, klopt. Ja, die bamboe die zo dik wordt, die heb je niet in Nederland natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat groeit hier niet. En bamboe is op te delen in een woekerende plant en een solitaire plant. Dus mm-hmm. Dat zijn ook de conceptie in Nederland is natuurlijk, het woekert mijn tuin uit.
0: Ja,
1: dat is nou net dat het woekerende
0: type. Dat hoor ik van
1: type.
0: Mensen tenminste, ja.
1: Ja, maar die hele wat grotere diameters, die vind je vooral rond de tropen. Mm-hmm. En dat wordt daar natuurlijk gebruikt als bouwmateriaal voor, ook voor de armen. Ja. Die perceptie, die probeer ik ook een beetje te kantelen. Daar lokaal en hier in Nederland om het in te brengen als bouwmateriaal. Als vervanger voor bijvoorbeeld hout.
0: Dan zouden we het moeten importeren.
1: Dan of gebeurt dat al? Ja. Ja. En het liefst met een zeilschip. Dan houden we het nog een beetje CO2 neutraal.
0: Ja, dat is wat je eigenlijk wil. Zo min mogelijk afvalstoffen hebben en zo. Zodat het de wereld er een beetje beter uit komt te zien.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Als je het vergelijkt met hout. Dan hout doet er best lang over om natuurlijk gekapt te kunnen worden. En om dat duurzaam te kunnen doen heb je natuurlijk wel productiebossen. Vooral in Scandinavië en dat soort landen. Maar bamboe heeft het mooie gegeven dat het binnen 5 jaar al is volgroeid. En bamboe is eigenlijk een soort wortel, die zit in de grond. En dan zitten al die bamboestaafjes eigenlijk helemaal opeengeklapt. Als een soort ingedrukte telescoopjes. Ja. Die zijn er allemaal al. En als je dat binnen 5 jaar is het helemaal vergroeid en verhard. En als je dat dan gaat kappen en dan maximaal 80% van zijn wortel, dan blijft die wortel gewoon doorleven. En dan kan je eindeloos eigenlijk doorkappen bij dezelfde wortel.
0: Ja, want dan komen er weer nieuwe scheuten uit. En precies. Die zijn weer bruikbaar als bouwmateriaal.
1: Ja, dus dan gaat die de hele tijd mee.
0: Ja, ja. Ja, dat is meer dan een boom. Want die moet 20 jaar groeien voordat hij een beetje stevig is om ook als bouwmateriaal te gebruiken.
1: Precies, ja. En dan is het natuurlijk wel ander materiaal. Bamboe heeft een iets andere structuur. Het is eigenlijk ook een gras, geen hout. Mm-hmm. Maar het verhoudt zich wel.
0: Ja.
1: Dus gedurende die laatste 2 jaar voordat je hem kapt, dan verhoudt dat materiaal zich. En dan wordt het harder. En dan kan je het verwerken. Eigenlijk een beetje zoals hout ook verwerkt wordt.
0: Je bouwt daarmee in de Filipijnen.
1: Klopt, ja.
0: Dat is een heel verhaal apart hoe je daar terecht bent gekomen. Daar komen we misschien nog een andere keer op terug.
1: Ja,
0: maar in ieder geval, en is dat dan hout wat daar groeit? Of wordt dat ook weer geïmporteerd daar?
1: Het hout van
0: De bamboe.
1: De bamboe, ja, dat groeit daar.
0: Ja. Dat groeit daar, ja. En dat is zoveel dat bruikbaar is voor bouwmateriaal.
1: Ja, dat is vrij veel. En wat ook wel, wat ik zelf interessant vind. De Filipijnen is een exportland op het gebied van bananen en ananas. Maar dat zijn monoculturen. En die hebben het hele landschap best wel opgebruikt. Plus dat er een ziekte zit in de bananenplant. Dat heet de Panama-ziekte.
0: Oké. Okay.
1: Dus die plantages die er staan, die zijn eigenlijk niet meer levensvatbaar. Die banaan die groeit er niet meer. En die grond is heel erg verschraald daardoor. En vol met chemicaliën. En bamboe, dat is een beetje een zuiverende plant. Dus die groeit daar heel goed.
0: Oké, en die zuivert ook de grond dan door?
1: Ja, en die kan dan weer eigenlijk de grond weer een beetje herstellen. Ja. En tegelijkertijd is het een alternatief voor banaan.
0: Ja, ja.
1: Dus... Nou ja, de infrastructuur voor de bananen ligt er al. Dus de vrachtwagenwegen, die zijn er al.
0: Ja.
1: Dus de bamboe kan eigenlijk zo mee in die logistiek.
0: Ja, want je wil het ook hier gaan gebruiken dus.
1: Dat hoop ik wel, dat het zou kunnen, ja. Want er is nu heel veel aandacht voor houtbouw in Europa, omdat het duurzamer is.
0: Ja.
1: En ik denk dat kan ook heel goed met bamboe, omdat het eigenlijk nog beter is voor het klimaat.
0: Ja, ja, maar dan moet het wel geïmporteerd worden.
1: Moet het wel geïmporteerd worden.
0: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, hoe zit dat dan precies? Heb je iets in de sociale media waar mensen iets kunnen zien wat je van plan bent om te gaan doen? Of wat je al gedaan hebt misschien?
1: Ja, we hebben natuurlijk onze website.
0: Ja.
1: Dat is impossibleprojects.net. Die gaan we wel even bijwerken, zeg ik er alvast bij.
0: Ja. Maar er is wel wat te zien.
1: Er is wat te zien en we zitten ook op Instagram.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je zoekt op dezelfde zoekterm, dan kom je daar ook.
1: Ik denk als je al zoekt op Jasper Niens, dan vind je al wat online.
0: Oké, dat is in ieder geval duidelijk. Dan dank ik Jasper Niens voor zijn mooie verhaal. Het duurt nog even voordat het hier in Nederland zover is, maar er wordt hard aan gewerkt. En heel veel succes met dat harde werken wat je doet.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. Fijn, mooi gesprek. Tijd om afscheid te nemen. Het is mooi geweest voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier zoals gebruikelijk Norbert Ketting. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Prachtige dromen, rustige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. The Doors met Ships and Sails. Heel bijzonder. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Kudde Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.
2: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekende